0: nietsdoen uitlokt en dat bondgenoten alert moeten blijven. De recente Russische acties worden gezien als poging om druk uit te oefenen. De NAVO benadrukt dat het bondgenootschap zich niet laat intimideren. De Spaanse premier Pedro Sánchez reist naar Ceuta vanwege een plotselinge instroom van migranten vanuit Marokko. Volgens de autoriteiten kwamen honderden mensen de enclave binnen. Sánchez wil zich ter plaatse laten informeren over de situatie en de inzet van hulpdiensten. De regering spreekt van een uitzonderlijke instroom en benadrukt dat de veiligheidstroepen volledig zijn ingezet. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden. Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. Ten slotte dan nog het weer. In de nacht komen in het noordwesten en rond het IJsselmeer enkele lichte buien voor. Elders blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 16 graden bij weinig wind. Morgenochtend is het bewolkt in het noordwesten. Dan kan er ook een buitje vallen. Elders is het zonnig. Het blijft morgenmiddag op de meeste plaatsen droog bij 21 tot 26 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. Ze zeggen dat niets doen uitlokt en dat bondgenoten alert moeten blijven. De recente Russische acties worden gezien als poging om druk uit te oefenen. De NAVO benadrukt dat het bondgenootschap zich niet laat intimideren. De Spaanse premier Pedro Sánchez reist naar Ceuta vanwege een plotselinge instroom van migranten vanuit Marokko. Volgens de autoriteiten kwamen honderden mensen de enclave binnen. Sánchez wil zich ter plaatse laten informeren over de situatie en de inzet van hulpdiensten. De regering spreekt van een uitzonderlijke instroom en benadrukt dat de veiligheidstroepen volledig zijn ingezet. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden. Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. Ten slotte dan nog het weer. In de nacht komen in het noordwesten en rond het IJsselmeer enkele lichte buien voor. Elders blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 16 graden bij weinig wind. Morgenochtend is het bewolkt in het noordwesten. Dan kan er ook een buitje vallen. Elders is het zonnig. Het blijft morgenmiddag op de meeste plaatsen droog bij 21 tot 26 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. Ze zeggen dat niets doen uitlokt en dat bondgenoten alert moeten blijven. De recente Russische acties worden gezien als poging om druk uit te oefenen. De NAVO benadrukt dat het bondgenootschap zich niet laat intimideren. De Spaanse premier Pedro Sánchez reist naar Ceuta vanwege een plotselinge instroom van migranten vanuit Marokko. Volgens de autoriteiten kwamen honderden mensen de enclave binnen. Sánchez wil zich ter plaatse laten informeren over de situatie en de inzet van hulpdiensten. De regering spreekt van een uitzonderlijke instroom en benadrukt dat de veiligheidstroepen volledig zijn ingezet. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden en Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. Ten slotte dan nog het weer. In de nacht komen in het noordwesten en rond het IJsselmeer enkele lichte buien voor. Elders blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 16 graden bij weinig wind. Morgenochtend is het bewolkt in het noordwesten. Dan kan er ook een buitje vallen. Elders is het zonnig. Het blijft morgenmiddag op de meeste plaatsen droog bij 21 tot 26 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

Je geloofde me niet en je oolijke snuit keek zorgeloos lachend mij aan. Ik nam toen een zeer onvoorzichtig besluit, we zijn aan de boemel gegaan. We dronken champagne en fijne liqueur, de ober was vriendelijk en net.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De brandweer heeft de duinbrand bij Oudorp onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. Vanochtend gaat het waterschap het gebied verder doorzoeken om resterend vuur in de grond te doven. De brand ontstond donderdagmiddag en werd 's avonds ingedamd met stoplijnen en een blushelikopter. President Trump wil met een nieuw decreet paspoorten weigeren aan kinderen van ouders die doelbewust in de VS bevallen om de staat te misleiden. Zogeheten geboortetoerisme. Het Amerikaanse geboorterecht kent automatisch staatsburgerschap toe aan kinderen geboren in de VS. Eind juni oordeelde het Hooggerechtshof al dat Trump dat recht niet zomaar kan inperken. Human Rights Watch, Amnesty International en Legal Agenda concluderen na eigen onderzoek dat Israël op 22 april een oorlogsmisdaad begint door een drievoudige aanval op de Libanese journalisten Amal Khali en Zainab Farahi in Zuid-Libanon. Khalil overleed uren later aan een hartstilstand. Hulpverleners werden urenlang tegengehouden door het Israëlische leger. En bronnen melden na overleg met het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken dat er mogelijk geen munitie aan boord was van het Oekraïense vliegtuig op de luchthaven van Leipzig. Het toestel was woensdagavond mogelijk aangevallen met een explosieve drone. De federale aanklager stelde dat er voldoende bewijs was voor een aanslagpoging. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er wisseling van wolk en zon met weinig wind. Lokaal valt er een spatje regen, vooral in het noorden. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten en het wordt zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.

in je bed en je hoort de geluiden op straat. Kinderen ver weg en dichtbij tegelijk, een bakkerskar die daar gaat, dat is mooi. Je maakt een proefwerk op school en je kijkt zo nu en dan eventjes maar naar het mooiste meisje zoals ze daar zit met het licht van de zon.

Je bent op vakantie, je loopt langs de wei en een paard loopt jou tegemoet. En het bekijkt je nieuwsgierig en wel, en het lijkt wel of het groot

0: luister met veel plezier naar Rozo Radio.
1: Rozo Radio.
0: Rozo Radio.
1: Rozo Radio.
2: Ladies and gentlemen, Miss Grace Jones, slave to the rhythm.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De brandweer heeft de duinbrand bij Oudorp onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. Vanochtend gaat het waterschap het gebied verder doorzoeken om resterend vuur in de grond te doven. De brand ontstond donderdagmiddag en werd 's avonds ingedamd met stoplijnen en een blushelikopter. President Trump wil met een nieuw decreet paspoorten weigeren aan kinderen van ouders die doelbewust in de VS bevallen om de staat te misleiden. Zogeheten geboortetoerisme. Het Amerikaanse geboorterecht kent automatisch staatsburgerschap toe aan kinderen geboren in de VS. Eind juni oordeelde het Hooggerechtshof al dat Trump dat recht niet zomaar kan inperken. Human Rights Watch, Amnesty International en Legal Agenda concluderen na eigen onderzoek dat Israël op 22 april een oorlogsmisdaad begint door een drievoudige aanval op de Libanese journalisten Amal Khali en Zainab Farahi in Zuid-Libanon. Khalil overleed uren later aan een hartstilstand. Hulpverleners werden urenlang tegengehouden door het Israëlische leger. En bronnen melden na overleg met het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken dat er mogelijk geen munitie aan boord was van het Oekraïense vliegtuig op de luchthaven van Leipzig. Het toestel was woensdagavond mogelijk aangevallen met een explosieve drone. De federale aanklager stelde dat er voldoende bewijs was voor een aanslagpoging. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er wisseling van wolk en zon met weinig wind. Lokaal valt er een spatje regen, vooral in het noorden. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten en het wordt zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag.

is een dorp, niet ver van hier. Een boerendorp aan een rivier. Het is niet groot en vrij obscuur, maar het heeft een naam en een bestuur. Er is een school, een harmonie, een bankfiliaal, een kerk of drie. Een communist, een zonderling.

Nu is er stil, het is wintertijd. Er heerst dus griep en knorrigheid. De dag is kort, de hemel grauw. En pas maar op, je vat nog kou. De grond is hard, de tijd is lang. Het leven gaat zijn lode gang. Er wordt gewerkt, er wordt gespeeld. Er wordt vooral een hoop verveeld.

de overkant. Het kleine dorp in het starre land. Een toevluchtsoord verpakt in sneeuw. Dan denk je aan een andere eeuw. De dag verkwijnt en werkzaam gaan. Nu overal de lichtjes aan. Dan is het knus, dan is het rustiek. Een mooie klus voor Anton Pieck.

elkaar. Knippen en plakken zonder schaar. Ik zie de zon in de blauwe lucht. Een muis is niet goed ingeplucht. Kijk die vogels, een hele zwerm. Nee, je hoeft niet bang te zijn voor vogelpoep. Het is maar een computerscherm.

0: ook al kom ik net te kort. Ik ga buiten spelen, buiten spelen, buiten spelen.
1: We kunnen beter buiten spelen, al ligt de pijpen stelen.
0: Ik kom zuurstof te.

0: komen.
1: Dank je, begrip. En zei Socrates al niet, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel in het

0: Waarom niet?
1: Hij is duur.
0: Nou ja, Herman. Zit er meer in een romantisch duet?
1: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
0: Nou ja, sorry, maar dit vind ik echt iets voor een tukker om nou over geld te beginnen.
1: Ja, luister, begin. Ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven.
0: Nou ja, dit vind ik nou echt belachelijk.
2: Wij zijn het varken.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Bij een brand op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg in Rotterdam is één persoon overleden. De brand brak rond 11 uur 's avonds uit. Bewoners hoorden ook een explosie. Hulpdiensten troffen de persoon nog levend aan, maar reanimatie mocht niet baten. Het pand hoefde niet ontruimd te worden. Bij een schietpartij op de Debsirin Nantaburi-school in de voorstad van de hoofdstad Bangkok in Thailand zijn vanochtend doden en gewonden gevallen. Volgens de autoriteiten is de vermoedelijke dader een leerling. Er zouden 15 gewonden zijn en momenteel 2 dodelijke slachtoffers, beide leerkrachten. De brandweer heeft de duinbrand bij Oudorp onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. Vanochtend gaat het waterschap het gebied verder doorzoeken om resterend vuur in de grond te doven. De brand ontstond donderdagmiddag en werd 's avonds ingedampt met stoplijnen en een blushelikopter. In totaal ging 2000 vierkante meter natuur verloren. En Human Rights Watch, Amnesty International en Legal Agenda concluderen naar eigen onderzoek dat Israël op 22 april een oorlogsmisdaad begint door een drievoudige aanval op de Libanese journalisten Amal Khalil en Zainab Farahi in Zaadibayon. Khalil overleed uren later aan een hartstilstand. Hulpverleners werden urenlang tegengehouden door het Israëlische leger. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er wisseling van wolken en zon met weinig wind. Lokaal valt er een spatje regen, vooral in het noorden. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten en het wordt zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.

op het podium staan. Ik wil een heel warm en groot applaus voor mijn lieve vriendin.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Op de Filipijnen heeft vanochtend om 4:08 een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 5,8 op zo'n 21 kilometer ten zuidwesten van Mamburao, op een diepte van 10 kilometer. De beving was voelbaar in Manila, waar medewerkers van een overheidsgebouw uit voorzorg naar buiten moesten. Het Filipijnse aardbevingsinstituut verwacht geen schade, maar sluit naschokken niet uit. Meta moet van de rechtbank in New Mexico $567 miljoen betalen vanwege mentale schade bij jongeren door Instagram en Facebook. Daarvan gaat $420 miljoen naar behandeldiensten voor jongeren met mentale problemen. Meta gaat in hoger beroep. In maart werd het bedrijf al veroordeeld tot $375 miljoen schadevergoeding. Bij een brand op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg in Rotterdam is één persoon overleden. De brand brak rond 11 uur 's avonds uit. Bewoners hoorden ook een explosie. Hulpdiensten troffen de persoon nog levend aan, maar reanimatie mocht niet baten. Het pand hoefde niet ontruimd te worden. Bij een schietpartij op de Debsirin Nantaburi-school in de voorstad van de hoofdstad Bangkok in Thailand zijn vanochtend doden en gewonden gevallen. Volgens de autoriteiten is de vermoedelijke dader een leerling. Er zouden 15 gewonden zijn en momenteel 2 dodelijke slachtoffers, beide leerkrachten. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er wisseling van wolken en zon met weinig wind. Lokaal valt er een spatje regen, vooral in het noorden. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten en het wordt zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De ASN-bank boekt in de eerste helft van het jaar een netto-winst van 174 miljoen euro, een stijging van 26%. De operationele lasten daalden met 6%, mede doordat de personeelskosten 15% lager uitvielen. Dit is een gevolg van de grote reorganisatie, waarbij in totaal 1600 banen vervallen. Het Oekraïense vrachtvliegtuig dat dinsdag op Leipzig Airport stond, bevatte toch geen militaire munitie. Dat meldde Duitse media vandaag op basis van informatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken aan de Bondstaak. Eerder spraken kranten van munitie uit Frankrijk op basis van een vertrouwelijk politierapport. Naast het toestel werd een explosieve drone gevonden. Het Oekraïense vrachtvliegtuig dat dinsdag op Leipzig Airport stond, op de Filipijnen heeft vanochtend om 4:08 een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 5,8 op zo'n 21 kilometer ten zuidwesten van Mamburao, op een diepte van 10 kilometer. De beving was voelbaar in Manila, waar medewerkers van een overheidsgebouw uit voorzorg naar buiten moesten. Het Filipijnse aardbevingsinstituut verwacht geen schade, maar sluit naschokken niet uit. Meta moet van de rechtbank in New Mexico $567 miljoen betalen vanwege mentale schade bij jongeren door Instagram en Facebook. Daarvan gaat $420 miljoen naar behandeldiensten voor jongeren met mentale problemen. Meta gaat in hoger beroep. In maart werd het bedrijf al veroordeeld tot $375 miljoen schadevergoeding. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er wisseling van wolken en zon met weinig wind. Lokaal valt er een spatje regen, vooral in het noorden. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten en het wordt zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur naar

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen.
1: Na het bekend worden van het overlijden van Peter Faber delen collega's hun herinneringen aan de acteur. Barry Stevens zegt bijvoorbeeld veel van hem geleerd te hebben over openstaan voor nieuwe inzichten. Stevens en Faber deden tussen 2018 en 2020 mee aan het programma Beter Later Nooit, samen met Gerard Cox en Willy Bord Frequin. Het dodental bij de schietpartij op een school vlakbij Bangkok in Thailand is opgelopen naar 7. Er raakten ook 15 mensen gewond. Voordat de schutter naar de school kwam, schoot hij volgens de politie eerst zijn opa en oma dood in huis. Na de aanval schoot de dader zichzelf ook dood. Het is een van de dodelijkste schietpartijen in het land. De ASN-bank boekt in de eerste helft van het jaar een netto-winst van 174 miljoen euro, een stijging van 26%. De operationele lasten daalden met 6%, mede doordat de personeelskosten 15% lager uitvielen. Dit is een gevolg van de grote reorganisatie, waarbij in totaal 1600 banen vervallen. Het Oekraïense vrachtvliegtuig dat dinsdag op Leipzig Airport stond, bevatte toch geen militaire munitie. Dat meldde Duitse media vandaag op basis van informatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken aan de Bondstaak. Eerder spraken kranten van munitie uit Frankrijk op basis van een vertrouwelijk politierapport. Naast het toestel werd een explosieve drone gevonden. Het Oekraïense vrachtvliegtuig dat dinsdag op Leipzig Airport stond. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er wisseling van wolken en zon met weinig wind. Lokaal valt er een spatje regen, vooral in het noorden. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten en het wordt zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.

Het is weer dinsdagmiddag te 13 uur en onze vaste luisteraars, maar ook andersdenkenden, zijn weer uitgenodigd voor een nieuwe aflevering van Schijven die Blijven. Een Rozo radioprogramma voor jong en oud en zo je wilt voor lief en stout. Jan en Anton staan voor 2 uur lang gevarieerde muziek met bijpassende kletspraat. Maak het je makkelijk, zorg voor wat versnaperingen, voorkom dat je dorst krijgt en neem een ontspannen houding aan. Samen zijn we dan klaar voor de eerste plaat van vandaag.

We begonnen ons programma met de Zweedse muziekgroep ABBA. We kozen voor het nummer Super Trooper, een hit uit het jaar 1980. In 1972 werd de groep opgericht en kregen wereldbekendheid tijdens hun optreden en de eerste plaats van het Eurosongfestival in 1974. Tot op heden zijn ze de best verkopende band uit de geschiedenis met meer dan 200 miljoen platen. Afgelopen week werd ons de vraag gesteld of er een officiële ABBA-fanclub bestaat. Wel nu, dat is het geval. Ze zijn bereikbaar via postbus 3079 met postcode 4700 GB Gerard Bernard in Roosendaal. Misschien is het slimmer als je er dan toch interesse in hebt om even te mailen en dat kan ook via info@abbafanclub.nl. Hopelijk hebben wij deze mensen daarmee een plezier gedaan. En van geheel andere smaak was het nummer Olé, Olé, Ola, waarmee Corrie Konings in 2014 de nodige punten wist te scoren. En deze Engelse zangeres had up- en een down-carrière.

Kim Wilde brak in 1981 door met haar, naar later bleek, meest succesvolle single Kids in Amerika. In hetzelfde jaar kwam nog zo'n hoogvlieger van haar uit, namelijk Cambodia. Deze single hield het 5 weken in de top 40 vol. En later volgden nog diverse platen die echter niet hetzelfde niveau behaalden als de eerste twee. En de Duitse zangeres Andrea Berg had ooit een grandioze hit met Du hast mich tausendmal belogen. Volkszangeres Colinda kon zich vinden in de Nederlandse vertaling hiervan en bracht in 2016 duizendmaal bedrogen op de markt. En je hoeft geen zeevarende of binnenschipper te zijn om deze muziek mooi te vinden.

Het Jaco Schipperskoor is een Chianti-koor dat in 1991 is ontstaan in Warffum. En Warffum is een dorp in de provincie Groningen. Het telt ongeveer 20 zangers en 2 accordeonisten. Er worden voornamelijk zeemansliederen gezongen, zoals zojuist gehoord in Vissers in de Nacht. En Sineke vroeg zich af, denk je altijd nog aan mij? Nou, lieve Sineke, maak je maar niet ongerust. Het hele schijven die tijmen, die blijven team, denkt met een regelmaat nog steeds aan jou. Muziek van dit instrument wordt nogal eens ondergewaardeerd.

Een draaiorgel is een automatisch spelend pijporgel dat in actie komt door meestal een kartonnen draaiorgelboek. De oorsprong van de draaiorgels ligt in Italië, zo in het begin van de vorige eeuw. Het werd in Nederland populair toen een groter aanbod kwam, onder andere uit Frankrijk en België. Ook in Nederland kennen we orgelbouwers zoals Mortier en Perlé. Heden horen we nog wel eens bij gelegenheden het bekende straatorgel De Pansfluiter. En op het repertoire komen we dan ook gewoon een vrolijk liedje tegen. En de Alpenzusjes herkennen we waarschijnlijk aan de draaiorgelman. Want ze zongen: wij zwaaien naar jou. Goed zo. En deze Belgische zangeres zingt niet alleen in het Nederlands, maar ook in het Duits.

0: Blijven zitten tijdens het draaien.
1: Bij schijven die blijven.
0: Blijven zitten tijdens het draaien.
1: Op Rozo Radio.

Dana Winner is een gevierde Vlaamse zangeres. Het is niet alleen de krachtige stem, maar ook haar emotionele getinte liedjes die haar zo geliefd maken. Wij draaiden uit 1996 het in het Duits gezongen Ich liebe dich. En Willy Alberti, ja, inderdaad de vader van, zong voor ons nog eens zijn grootste en bekendste hit Marina. Het was een originele opname uit 1959. En in onze jeugdplaat van de week nemen we onze jonge gasten mee naar het circus.

Samen met het Nederlandse grootste volkskomiek André van Duin brachten we een kort bezoek aan het circus. Het liedje uit 1989 verhaalt een fanfare die een circus van een circus die een stadje aandoet. Zo was het. Op de achtergrond hoorde je het kinderkoor de Jody Kids. En volgens zanger Robert Long doet iedereen het. En wat hij daarmee bedoelde, een goede luisteraar heeft slechts een half woord nodig. En de volgende plaat, die gaan we beleven in een korte broek.

Buiten is het eigenlijk best wel warm. Maar wij laten ons hier niet kennen in elk geval. In de korte broek gingen we samen met Chubby Checker twisten. En het dorstige duo Sam en Moos, die wij overigens niet bij het twisten gezien hebben, hadden er in 2009 al enige tijd voor nodig om uit te zoeken wat en met wie ze hun dorst wilden laven. En deze zanger staat bekend als de Belgische Elvis.

0: luister met veel plezier naar Rozo Radio.
1: Rozo Radio.
0: Rozo Radio.
1: Rozo Radio. En hoort je

0: Tot de volgende keer.
1: En hoedje op en hoedje af. En hoedje op en hoedje af. En hoedje op en hoedje af.
0: En tot de volgende keer.
2: De Belgische zanger Helmut Lotti trok aandacht toen hij in 1989 de winnaar werd van de Soundmake Show met het nummer My Boy van Elvis Presley. In 1995 brak hij internationaal door met zijn uitgebrachte platen en optredens. En die waren allemaal te vinden in de lichte klassieke stijl. Uit die periode draaiden wij het nummer Tarantella. En de plaat...
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Een 58-jarige surfer uit Delfzijl is om het leven gekomen op het Schildmeer in Groningen na een aanvaring met een bootje. De man werd ernstig gewond uit het water gehaald en overleed kort daarna. De 19-jarige bestuurder uit de regio is verhoord als verdachte, maar niet langer vastgehouden. Een speciaal politieteam onderzoekt de toedracht nu. Vandaag daalde de benzine- en dieselprijs opnieuw aan de pomp. Een liter euro 95 kost nu 2,54 euro, bijna 3 cent minder dan de dag ervoor. Diesel zakt eveneens 3 cent naar 2,56 euro. Vergeleken met maandag is de benzine ruim 7 cent goedkoper en diesel 9 cent. Na het bekend worden van het overlijden van Peter Faber delen collega's hun herinneringen aan de acteur. Barry Stevens zegt bijvoorbeeld veel van hem geleerd te hebben over openstaan voor nieuwe inzichten. Stevens en Faber deden tussen 2018 en 2020 mee aan het programma Beter Laat dan Nooit, samen met Gerard Cox en Willy Brodt-Vreken. Het dodental bij de schietpartij op een school vlakbij Bangkok in Thailand is opgelopen naar 7. Er raakten ook 15 mensen gewond. Voordat de schutter naar de school kwam, schoot hij volgens de politie eerst zijn opa en oma dood in huis. Na de aanval schoot de dader zichzelf ook dood. Het is een van de dodelijkste schietpartijen in het land. En dan tot slot het weer. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten met een temperatuur vergelijkbaar met gisteren, 20 tot 24 graden. Later volgen nog meer brede opklaringen. En tot zover het nieuws.
4: Uur na uur, dag na dag,
5: dag na dag.
6: 24 uur per dag.
4: Jouw radio.
6: Rozo Radio.
2: Jong en oud, deze klassieker kennen we allemaal nog.

De Haarse rockband Shocking Blue, met als boegbeeld Mariska Verens, was enorm populair in de jaren 60 en 70. Nummers als Send Me a Postcard, Midnight Dew, Blossom Lady en The Inkpot zijn zomaar vier van hun successen. Hun grootste knaller was Venus in 1969. Deze plaat was in Amerika de eerste Nederlandse nummer 1 hit. In ons land stonden ze er 11 weken mee in de top 40. En in totaal verkochten ze in hun 6-jarig bestaan maar liefst 6 miljoen platen. En voor het instrumentale Hawaii 5-0 moesten we bij de Ventures zijn. We zijn blij dat we met de regelmaat een beroep kunnen doen op deze zanger.

0: Ja, wat is er?
1: Ze zijn er weer.
0: Wie?
1: De schrijver die blijven.
2: Op Rozo Radio.
3: Ja.

We gingen nog zonder tolgeld te betalen, maar met veel plezier naar onze zuiderburen. Een plaatontmoeting moet nog steeds met de nog steeds zo populaire Adamo. En dat gaan we niet uit de weg. Petit Bonheur, in het Nederlands weinig vreugde, deed zijn naam neer aan in 1969. En de plaat haalde helaas de top 40 nooit. En de Boeren Boogie, die hoor je ook niet elke dag. Vandaag wel. Het nummer werd op de plaat gezet door de Dutch Boys. Lieve mensen, Tirol ligt ons zoals bekend nauw.

Of de leden van de feest- en carnavalsband Chancier ooit in Tiroler land zijn geweest, dat betwijfelen we zeer. Feit is wel dat er over Tirol een enorme hoeveelheid films en singles zijn gemaakt. We hadden het gevoel dat Chancier hierbij niet achter wilde blijven toen ze het nummer Tiroler Muts uitbrachten. En Rote Rozen, Rote Lippen, Rote Wijn is een Duitse slager van Freddy Breck. Hij stond er in 1973 14 weken mee in de top 40, waarvan 1 week op de allerhoogste plaats. En voor dit nummer had André Rieu een heel orkest nodig. Deze accordeonist die speelde net in zijn eentje.

Johnny Holshuizen, die we beter kennen onder zijn artiestennaam John Woodhouse, was niet alleen een accordeonist, maar ook een veelzijdig componist. Zelf zette hij vele instrumentnummers op de plaat. Hij componeerde ook filmmuziek en hij schreef nummers voor collega-artiesten. Wij vonden de Tritsch Tratsch Polka aardig passen in ons programma. En in een eigen versie van de Bad Boys, Bad Brothers moet ik eigenlijk zeggen, lieten we je Adieu mijn kleine garde-officier horen. En is dit nou een feestplaat of toch meer een carnavalsnummer? MUZIEK

Het hoeven voor ons niet per se feestelijke tijden te zijn om te genieten van Dennis van der Stelt en zijn café Het Entje. Het was in 2017 een succes en zeker in de regio Raamsdonksveer. Het team van Schijven die blijven houdt van variatie. Zo zorgde het orkest van Chris Barber dit keer voor een jazzmuziekvariatie en liet je genieten van een originele opname uit 1959 van Petit Fleur. En deze Spaanse meiden hadden een wereldhit in 2002.

De Ketchup Song van de Spaanse groep Las Ketchup was een wereldhit in maar liefst 13 landen. Ze bereikte daar overal de top van de hitparades. In Spanje werd verwacht dat hun deelname in 2006 aan het Euro Songfestival ook tot een grote prijs zou leiden. Helaas eindigde ze met Bloody Mary op de 21ste plaats. En Honey is bekend geworden als opvolgster van Corrie Konings bij de Rekels. Ze maakte ook soloplaten, zoals Superster in 1962. En de volgende zanger heb ik ooit als mijn dikke vriend gekwalificeerd.

Demis Roussos was een Griekse zanger en bassist die vreemd genoeg werd geboren in Egypte. Hij was lid van een aantal muziekgroepen totdat hij in 1971 aan een solo-carrière begon. Vooral in de jaren 70 kende zijn populariteit een hoogtepunt en hij scoorde hit op hit. In 2000 had hij een topper met Come Waltz With Me. Een nummer dat we ook kennen van André Rieu. En de titel van dit lied van Willeke Alberti, dat kwam bij ons over als wat overdreven. Elke dag denk ik aan zondag. En deze Belgische zanger komt bij ons over als een selectieve drinker. MUZIEK.

Danny D'Amaro is een Vlaamse zanger van Nederlandstalige schlagermuziek. Hij is specialist in covers onder andere van Wiltura. Maar hij maakt ook eigen werk. Zijn meest bekende single was in 2017 de Santa Maria. Wij selecteerden zijn Drink Rode Wijn uit 2000 als één voor ons programma toepasselijke plaat. En het feest- en piratenkoor De Muldersingers presenteerde zich samen met Rose Marie. En deze band behoort tot de grootheden uit de popmuziek van het verleden.

0: Lieve mensen, als laatste plaat hoorde je Mr. Pleasant, geschreven door Ray Davies van de Kings. En dat was een man die in deze serie...
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Een 58-jarige surfer uit Delfzijl is om het leven gekomen op het Schildmeer in Groningen na een aanvaring met een bootje. De man werd ernstig gewond uit het water gehaald en overleed kort daarna. De 19-jarige bestuurder uit de regio is verhoord als verdachte, maar niet langer vastgehouden. Een speciaal politieteam onderzoekt de oorzaak. Vandaag zijn de benzine- en dieselprijzen opnieuw gedaald. Een liter euro 95 kost 2,54 euro, bijna 3 cent minder dan gisteren. Diesel zakte ook bijna 3 cent naar 2,56 euro. Dat meldt United Consumers. Tabaksfabrikant Philip Morris heeft de regels voor tabaksreclame overtreden. Dat oordeelt de reclamecodecommissie. Dat is de toezichthouder voor advertenties. Philip Morris had een flyer en een website laten maken waarop mensen hun mening over de komende Europese tabaksregels konden laten doorgeven aan de Europese Commissie. Kunstmatige intelligentie, AI, schreef de teksten voor de gebruikers. Vanaf 25 augustus hervat KLM na een half jaar weer de vluchten tussen Amsterdam en Tel Aviv. De vluchten van KLM worden uitgevoerd met een technische stop op Cyprus. Daar overnacht de bemanning om die niet in Tel Aviv te laten overnachten. Dat meldt een KLM-woordvoerder vandaag. En dan het weer. Vanmiddag is er in het noorden en oosten bewolking. Op andere plekken breekt de zon steeds meer door. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
3: Uur na

0: Rozo Radio. In internet radio.
1: De tuin uit mijn herinnering is er niet meer. Ze was groot en vol bloemen. Nog zie ik mezelf staan als kind in die tuin. Mijn grootvader plantte tabak. En het was in die oorlog. En ik speelde vaak met een witte pollepel. Waarvan ik het wit me herinner als de dag van gisteren. Middenin het gazon, levend als

kwam er een dag dat mijn vader een schelkelder bouwde en de tuin werd triest. Eén grote molshoop voor mensen 's nachts. 'S Avonds een verlichte hemel en ik als kind begreep dat niet en dacht dat de wereld verging.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: In Griekenland zijn 6 Nederlandse vakantiegangers van 21 tot 25 jaar oud opgepakt op het eiland Kos. Ze worden verdacht van mishandeling en beroving van 3 Italiaanse leeftijdsgenoten, die ook nog gedwongen werden te pinnen. De aanleiding was een conflict over een huurfiets en een beschadigd shirt. Bij de natuurbrand in de duinen bij het Zuid-Hollandse Ouddorp is een brandweerman zwaar gewond geraakt. Dat meldt de veiligheidsregio. Hij kwam onder een brandweervoertuig terecht. Over zijn gezondheidstoestand maken we ons grote zorgen, meldt een woordvoerder. De gewonde brandweerman is volgens de veiligheidsregio zeer ervaren. Een 58-jarige surfer uit Delfzijl is om het leven gekomen op het Schildmeer in Groningen na een aanvaring met een bootje. De man werd ernstig gewond uit het water gehaald en overleed kort daarna. De 19-jarige bestuurder uit de regio is verhoord als verdachte, maar niet langer vastgehouden. Een speciaal politieteam onderzoekt de oorzaak. Vandaag zijn de benzine- en dieselprijzen opnieuw gedaald. Een liter euro 95 kost 2,54 euro, bijna 3 cent minder dan gisteren. Diesel zakte ook bijna 3 cent naar 2,56 euro. Dat meldt United Consumers. En dan het weer. Vanmiddag is er in het noorden en oosten bewolking. Op andere plekken breekt de zon steeds meer door. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na

zo nu en dan. Heeft ze me nodig? Zo nu en dan. Moet ik er zijn?

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: De moord op een Nederlandse drugsdealer in Spanje blijft onopgelost. Het Spaanse gerechtshof sprak de twee verdachten definitief vrij, ondanks dat de aanklager maar liefst 28 jaar celstraf per verdachte had geëist. Maar het bewijs tegen het tweetal werd als onvoldoende beschouwd. Japan wil een reservehoofdstad aanwijzen als noodoplossing wanneer Tokio door een aardbeving wordt verwoest. Japan staat daarin niet alleen. Indonesië zoekt een alternatief voor Jakarta, dat wegzakt. En Egypte overweegt een nieuwe stad naast het overvolle Cairo. In Griekenland zijn 6 Nederlandse vakantiegangers van 21 tot 25 jaar oud opgepakt op het eiland Kos. Ze worden verdacht van mishandeling en beroving van 3 Italiaanse leeftijdsgenoten, die ook nog gedwongen werden te pinnen. De aanleiding was een conflict over een huurfiets en een beschadigd shirt. Bij de natuurbrand in de duinen bij het Zuid-Hollandse Ouddorp is een brandweerman zwaar gewond geraakt. Dat meldt de veiligheidsregio. Hij kwam onder een brandweervoertuig terecht. Over zijn gezondheidstoestand maken we ons grote zorgen, meldt een woordvoerder. De gewonde brandweerman is volgens de veiligheidsregio zeer ervaren. En dan het weer. Vanmiddag is er in het noorden en oosten bewolking. Op andere plekken breekt de zon steeds meer door. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: De Spaanse regering dreigt met tegenmaatregelen als Italië de grenscontroles die het heeft ingesteld tegen het land niet voor komende zondag opheft. Italië stelde deze in nadat tienduizenden migranten vorige week de Spaanse grens overkwamen. Reizigers vanuit Spanje worden gecontroleerd volgens Italië om te checken of mensen wel de juiste papieren bij zich hebben. De moord op een Nederlandse drugsdealer in Spanje blijft onopgelost. Het Spaanse gerechtshof sprak de twee verdachten definitief vrij, ondanks dat de aanklager maar liefst 28 jaar celstraf per verdachte had geëist. Maar het bewijs tegen het tweetal werd als onvoldoende beschouwd. Japan wil een reservehoofdstad aanwijzen als noodoplossing wanneer Tokio door een aardbeving wordt verwoest. Japan staat daarin niet alleen. Indonesië zoekt een alternatief voor Jakarta, dat wegzakt. En Egypte overweegt een nieuwe stad naast het overvolle Cairo. In Griekenland zijn 6 Nederlandse vakantiegangers van 21 tot 25 jaar oud opgepakt op het eiland Kos. Ze worden verdacht van mishandeling en beroving van 3 Italiaanse leeftijdsgenoten, die ook nog gedwongen werden te pinnen. De aanleiding was een conflict over een huurfiets en een beschadigd shirt. En dan het weer. Vanmiddag is er in het noorden en oosten bewolking. Op andere plekken breekt de zon steeds meer door. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

mijn liefste, hoe kun je nu denken dat ik niet eerlijk meer ben of ontrouw? Als ik mijn lichaam aan anderen wil schenken, zegt dat nog niet dat ik niet van je hou. Vanaf mijn jeugd heb ik altijd gevlinderd. Ik heb vaak mijn bed gedeeld, soms wel met drie. Zo is mijn leven, het heeft niemand gehinderd. Het ging om de liefde en niet om met wie.

anders bezit werden door het stadhuis in te gaan. Tracht eens te kijken naar het bos door de bomen en wees maar niet bang voor een vriendelijk woord. Kijk onbevangen naar dingen die komen en zorg dat je nooit je

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: In juni daalde de werkgelegenheid in de Verenigde Staten met 23.000 banen, terwijl economen een groei van 80.000 banen hadden verwacht. Ook werd de groei van juni bijgesteld van 57.000 naar 20.000 banen. Het werkloosheidspercentage bedroeg 4,1%. De banenkrimp deed zich vooral voor bij lokale overheden, het onderwijs en de detailhandel. In de Ghanese havenstad werd afgelopen woensdag een Nederlander gearresteerd tijdens het laden van cocaïne met een straatwaarde van 6 miljoen euro. De man is waarschijnlijk Gilano H., die samen met zijn broer eerder werd gezocht na een schietincident op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis in Zaandam. De Spaanse regering dreigt met tegenmaatregelen als Italië de grenscontroles die het heeft ingesteld tegen het land niet voor komende zondag opheft. Italië stelde deze in nadat tienduizenden migranten vorige week de Spaanse grens overkwamen. Reizigers vanuit Spanje worden gecontroleerd volgens Italië om te checken of mensen wel de juiste papieren bij zich hebben. De moord op een Nederlandse drugsdealer in Spanje blijft onopgelost. Het Spaanse gerechtshof sprak de twee verdachten definitief vrij, ondanks dat de aanklager maar liefst 28 jaar celstraf per verdachte had geëist. Maar het bewijs tegen het tweetal werd als onvoldoende beschouwd. En dan het weer. Vanmiddag is er in het noorden en oosten bewolking. Op andere plekken breekt de zon steeds meer door. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur. Dag.

0: Action. Get in line.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Met alle datalekken van tegenwoordig kunnen cybercriminelen data uit een aantal lekken aan elkaar koppelen en zo steeds overtuigender overkomen. En dat vergroot de kans dat mensen slachtoffer worden van cybercriminelen. Dat zegt IT-jurist en directeur van ICT-recht Arnoud Engelvriet vandaag. In juni daalde de werkgelegenheid in de Verenigde Staten met 23.000 banen, terwijl economen een groei van 80.000 banen hadden verwacht. Ook werd de groei van juni bijgesteld van 57.000 naar 20.000 banen. Het werkloosheidspercentage bedroeg 4,1%. De banenkrimp deed zich vooral voor bij lokale overheden, het onderwijs en de detailhandel. In de Ghanese havenstad werd afgelopen woensdag een Nederlander gearresteerd tijdens het laden van cocaïne met een straatwaarde van 6 miljoen euro. De man is waarschijnlijk Gilano H., die samen met zijn broer eerder werd gezocht na een schietincident op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis in Zaandam. De Spaanse regering dreigt met tegenmaatregelen als Italië de grenscontroles die het heeft ingesteld tegen het land niet voor komende zondag opheft. Italië stelde deze in nadat tienduizenden migranten vorige week de Spaanse grens overkwamen. Reizigers vanuit Spanje worden gecontroleerd volgens Italië om te checken of mensen wel de juiste papieren bij zich hebben. En dan het weer. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het
3: uur na uur.

0: De heetste hits.
1: De heetste hits.
2: 24 uur per dag.
3: Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Een 14-jarige scholier schoot in een school in het Thaise Nontaburi 5 docenten dood. Eerder vermoordde hij zijn grootouders, beide in de 70, met het wapen van zijn opa. 9 van de 30 gewonden verkeren in kritieke toestand. Premier Anoutin kondigde strenge nieuwe wapenwetten aan. Deze week werden 3 schepen van het Emiratische staatsoliebedrijf ADNOC aangevallen in de Straat van Hormuz. Sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten zijn in totaal 15 ADNOC-tankers getroffen door raketten en drones, waarbij 1 dode viel en 20 bemanningsleden gewond raakten. Iran wordt als vermoedelijke dader aangewezen. Tijdens een reguliere controle ontdekte de douane afgelopen zondag in de haven van Amsterdam 800 kilo cocaïne, verstopt in cassavemeel in een zeecontainer. Het schip kwam uit West-Afrika en was onderweg naar Antwerpen. De straatwaarde bedraagt ruim 30 miljoen euro. De FIOD en politie onderzoeken de zaak. Op donderdag troffen agenten 57 ernstig ontbonden lichamen aan in een uitvaartcentrum in Chicago. Volgens een politierapport, aangehaald door Amerikaanse media, werden de stoffelijke resten op onjuiste wijze bewaard. Zo ontbrak onder andere adequate koeling, wat leidde tot de slechte staat erin de lichamen werden gevonden. Kijken we nog even naar het weer.
1: Vanavond klaart het vanuit het westen op en blijft het droog met brede opklaringen en weinig wind. De temperatuur daalt naar 5 tot 13 graden. Lokaal kan nevel ontstaan.
0: En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur. Dag.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Op donderdag troffen agenten 57 ernstig ontbonden lichamen aan in een uitvaartcentrum in Chicago. Volgens een politierapport, aangehaald door Amerikaanse media, werden de stoffelijke resten op onjuiste wijze bewaard. Zo ontbrak onder andere adequate koeling, wat leidde tot de slechte staat waarin de lichamen werden gevonden. Italië weigert de binnengrenscontroles voor reizigers uit Spanje op te heffen, ondanks Spaanse dreigingen met tegenmaatregelen. De controles werden ingesteld nadat tienduizenden migranten vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta bereikten. Italië handhaaft de controles tot 15 augustus, mede vanwege geruchten over een nieuwe migrantenpoging op die datum. Deze week werden 3 schepen van het Emiratische staatsoliebedrijf ADNOC aangevallen in de straat van Hormuz. Sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten zijn in totaal 15 ADNOC-tankers getroffen door raketten en drones, waarbij 1 dode viel en 20 bemanningsleden gewond raakten. Iran wordt als vermoedelijke dader aangewezen. Tijdens een reguliere controle ontdekte de douane afgelopen zondag in de haven van Amsterdam 800 kilo cocaïne, verstopt in cassavemeel in een zeecontainer. Het schip kwam uit West-Afrika en was onderweg naar Antwerpen. De staatwaarde bedraagt ruim 30 miljoen euro. De FIOD en politie onderzoeken de zaak. Kijken we nog even naar het weer.
1: Vanavond klaart het vanuit het westen op en blijft het droog met brede opklaringen en weinig wind. De temperatuur daalt naar 5 tot 13 graden. Lokaal kan nevel ontstaan.
0: En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. MIVD-directeur Peter Racing had jarenlang een openbaar Strava-account met zijn fiets- en hardloophoutes. Hierdoor waren zijn thuisadres, camperlocatie en vakantiebestemmingen zichtbaar, wat tegen defensierichtlijn is. Na vragen van de Volkskrant werd het account privé gezet. Racing zegt dit niet te hebben geweten.
1: Een 25-jarige Nederlander is opgepakt in Oujda, Marokko. Hij verblijft illegaal in het land en wordt in Nederland verdacht van drugshandel, ontvoering en deelname aan een crimineel netwerk. Bij zijn arrestatie had hij ook hars bij zich. Interpol verleende het arrestatiebevel. De Spaanse politie heeft een grote smokkelorganisatie ontmanteld en 78 mensen aangehouden. Europol noemt het een van de grootste netwerken via de westelijke Middellandse Zee. De bende verdiende 24 miljoen euro met het smokkelen van migranten, drugs, wapens en voortvluchtigen.
2: Een hof van beroep in Washington heeft president Donald Trump opgedragen de bouw van een balzaal bij het Witte Huis voorlopig stil te leggen. De uitspraak gaat over 2 weken in, zodat Trump desgewenst nog naar het Hooggerechtshof kan stappen.
3: Kijken we nog even naar het weer.
4: Vanavond klaart het vanuit het westen op en verdwijnt de laatste bewolking in het noordoosten. De temperatuur daalt snel en wordt lokaal kouder dan 10 graden, terwijl de wind wegvalt.
0: En tot zover het nieuws.
5: Uur na

0: Ja, goedemorgen boys and girls. Hartelijk welkom bij deze. Ja, hartelijk welkom bij deze nieuwe uitzending van Kate met Ralf op Rozo Radio natuurlijk. En zoals altijd zitten wij weer klaar met z'n drietjes. Ralf,
1: Katie
0: en
2: Isa.
0: Ja,
1: goedemorgen.
0: Goedemorgen
1: Boy.
0: Allemaal. Ja, om weer een mooie twee uur radio voor jullie te maken.
1: Zeker.
0: Ja,
1: we hebben er zin in.
0: We hebben er zin in. Ja, we zeggen het elke week. Ja, het is ook gewoon zo.
1: Ja,
0: dat mag ook gewoon gezegd worden. En ja, dit is toch wel een lekkere opener, hè?
1: Hey,
0: we zaten echt te swingen
1: echt,
0: met z'n drietjes.
1: Ja,
0: het is een oudje, maar...
1: Kort maar kraakte.
0: En iets wat ik ook bijna elke week zeg. Van ja, wat zou het thema zijn? Kunnen mensen vanaf het eerste nummer al een beetje raden?
1: Ja.
0: Ja, dat is misschien ook wel lastig, denk ik, bij deze. Want ja, kan natuurlijk alle kanten
1: daar
0: op.
1: Kan echt alle
0: misschien
1: kanten
0: hebben
1: op.
0: We wel een lijst van 2 uur rock and roll.
1: Rock and roll. Ja.
0: Misschien hebben we wel een lijst van 2 uur Buddy Holly. Nou, dat wordt lastig, want die man, dat gaan we zo horen.
1: Ja.
0: Heeft een hele kort leven gehad. Die tragisch, maar daar ga jij misschien zo dadelijk nog iets over vertellen. En nee, het is dus Boys and Girls.
1: Boys
0: zoals
1: and
0: ik
1: girls.
0: Al opende net.
1: Ja, in de titel.
0: In de titel. En ja, dat zijn er weer een hoop, hè?
1: Ik had
0: er geen moeite mee, Katie, deze week om een mooi lijstje
1: samen te
0: stellen.
1: We waren zo klaar, hè? Ja.
0: Ja.
1: En inderdaad hoorde ik ook, ze vroegen aan mij van op het werk van, is het dan ook de zanger of zangeres? En ik zei, nee, het is echt in de titel.
0: Zoals Boy George of zo.
1: Nou, dat.
0: Ja.
1: Ja. Want ik had zoiets van, nou, er zijn er weinig van, maar toen hadden we er toch nog een paar opgenoemd. Maar kan ze zo iets weer erin noemen.
0: Barbie Girl? Of is dat een liedje? Of is dat een...
1: Nee, dat is een liedje.
0: Ik
1: ben het ook
0: helemaal vergeten.
1: Ja, gisteren hadden we er inderdaad een aantal. Maar dat gaan we inderdaad vandaag niet doen. Het zit echt in de titel. En daarom begonnen we ook met Oh Boy van Buddy Holly. Uit 1957. Zong hij samen met zijn band The Crickets. En de achtergrond, ik ken ze niet al. Maar dat werd schijnbaar ingezongen door het zangtrio The Pickets. Zeg het jou iets?
0: Nee.
1: Geen idee. Dus dat is
0: sowieso tof, hè? Die zangkoortjes van toen, hè? Die achtergrondgeluidjes.
1: Ja.
0: Hè? Dat is...
1: Maar dat schijnt er later dus aan toegevoegd te zijn.
0: Oh, toen al?
1: Ja,
0: gewoon
1: toen...
0: ingemonteerd?
1: Ja, dat is later dus inderdaad door de Pickets schijnbaar ingezongen. En nou goed.
0: Okay.
1: Sonny West, die schreef het nummer. Eigenlijk voor zichzelf. Maar had zoiets, nou, ik denk allemaal dat Buddy Holly er een grotere hit van kan maken. Nou, dat is ook inderdaad zo. Jij zei net tegen mij, die gast is heel jong geworden, want hij heeft een vliegtuigongeluk gehad.
0: Ja.
1: Dat is inderdaad ook zo. Die is maar 22 jaar geworden.
0: Ongelooflijk, hè?
1: Hoe schrijnend is
0: 22,
1: dat, hè?
0: Ja.
1: Verschrikkelijk. Net natuurlijk helemaal in de bloei van zijn carrière. Samen met Richie Valens. Die was pas 17 jaar.
0: Ja.
1: En de Big Bopper, 28 jaar.
0: Ja.
1: Echt.
0: The Day the Music Died, wordt het ook al genoemd.
1: Ja, inderdaad. Ja,
0: ja.
1: Dat zei je al. En dat... werd ook schijnbaar nog gezongen, want jij had het over Madonna.
0: Ja.
1: Maar er schijnt ook een nummer van
0: American Pie.
1: Ja, Ralf, je weet weer alles.
0: Nee, dat is dat nummer van Madonna komt hij terug inderdaad.
1: Ja.
0: En dat is best wel iets groots, hè, de Amerikaanse muziekgeschiedenis.
1: Ik moet tussendoor heel erg lachen.
0: Oh.
1: Want ik zie op de gang hiernaast, dus ik kijk door het raam, dan kijk ik tegenover door de gang, ik zie Tante Nel voorbij strompelen. Dus die...
0: Kun jij dat zien?
1: Ja, daar. Ik kijk precies naar die gang in.
0: Oh, okay.
1: Dat is heel grappig. Dus die komt hier misschien wel even aan.
0: Nou, dat
1: die is
0: een
1: rondje aan het rijden.
0: Zijn. Even gewoon live publiek
1: aanwezig. Ja, precies. Maar sorry, Ralf. Jij...
0: Nee, geen sorry. Dit is belangrijk. Ja, Buddy Holly. Ja, jongen. Zo jong. En al zo, toch zo bekend. En zo'n reeks met hits ook, hè.
1: Niet normaal.
0: En het geluid is zo optimistisch, vind ik altijd.
1: Ja.
0: Zo van, een jonge meisje, ik heb er zin in, het leven. En dan wetende dat hij natuurlijk zo...
1: Triest, hè?
0: Ja,
1: ik vind het heel akelig, maar goed. Ja, het is niet anders.
0: Ja, en ik heb hem ook voorgenomen. Ik had het net met Isa over van, zou het leuk zijn om dan de luisteraars alvast een klein tipje van de sluier op te lichten voor de luisteraars. Wat hebben we nog in petto?
1: Ja.
0: Hè, wat kun je allemaal verwachten? Nou, ik zit hier met de lijst voor me. Ja, dat ligt er niet om. Ik zie Nirvana komt terug.
1: Ja.
0: Cyndi Lauper komt terug. Billy Joel. André Hazes.
1: Ja.
0: John Lennon.
1: Ja.
0: Michael Jackson.
1: Wat een lijst, hè?
0: Jongen.
1: Ja.
0: Dus het gaat allemaal voorbij komen. Hopelijk, want het is natuurlijk altijd voor ons even kijken. Redden we het allemaal weer? Met onze enthousiaste lijst. Dus we gaan snel door met mijn eerste nummertje, om het zo maar te zeggen. Dat is van Nirvana. Uit 1989. Nirvana, Kurt Cobain.
1: Ja.
0: Behoeft dat verder nog introductie?
1: Weinig.
0: Een cultstatus bereikt. Ook heel jong natuurlijk overleden. Behoorde tot de club van 27. Kurt Cobain. Het heet About a Girl.
1: Mm-hmm.
0: En ja, waar komt het vandaan? About a Girl. Nou, Kurt Cobain was gewoon een nummertje aan het schrijven. En dat klonk lekker. En toen zei de drummer van... Joh, waar gaat het over?
1: Ja.
0: Toen zei hij, geen idee. About a Girl.
1: Ja.
0: About a Girl. En dat is de titel gebleven. Ook heel beroemd geworden omdat het openingsnummer was van hun MTV Unplugged sessie in 1993. Nou, als je al niet hield van Nirvana of jij had er wat minder mee. Nou, die MTV Unplugged sessie, daar zijn ze natuurlijk nog beroemder, nog bekender mee geworden omdat het natuurlijk akoestisch was.
1: Ja.
0: Dus net even wat meer toegankelijk voor het mainstream publiek. Het is een verrassing voor mij welke versie Isa heeft geselecteerd. Of het de MTV Unplugged versie is of het studio versie.
1: Ja.
0: Maakt niet uit, het is een heerlijk nummer. About a girl.

0: Ja, dat was Beyoncé met If I Were a Boy. Mooi nummer, hè?
1: Ja.
0: Ja, ik zei net al tegen jou, ik heb er weinig mee met Beyoncé. Terwijl het natuurlijk echt een topartiest is.
1: Ja,
0: ik kan ook niet, echt niet uitleggen waarom niet eigenlijk.
1: De grote van deze tijd.
0: Ja, absoluut. Ja. Dit nummer was in 2008, wat op haar album stond, I Am Sasha Fierce. En dat was haar tweede single na Single Ladies. Nou, dat is natuurlijk ook weer echt zo'n wereldhit. Hè, die, en die vind ik ook hartstikke goed. Dus ik kan het eigenlijk niet zo goed benoemen. Dit was wel het enige nummer op het album waar ze niet zelf aan meeschreef. Dus, en het is toch een hit geworden, dus ja. Daar pakt ze wel net de royalties niet van, maar ik denk dat ze zand heeft. Hè?
1: Nou, dat zal ze niet veel wakker liggen, denk ik.
0: Dat denk ik ook niet, nee. Dus, If I Were a Boy. Isa, jij zei iets van, er zit ook girl in de titel of iets?
2: Nou ja, dat ze zingt natuurlijk If I Were a Boy, maar dat ze ook girl benoemt in de tekst, vond ik wel grappig.
0: Ja, dus we pakken het gewoon alle twee mee.
2: Ja.
0: Ja.
1: Ik heb het nummer altijd, ik weet van songteksten helemaal niks. Ik neurie altijd een melodie een beetje mee. Maar ik heb altijd gedacht dat dit nummer een bericht aan de mannen is. Van, joh, if I were a boy, dan zou ik de meisjes beter behandelen.
0: Ja.
1: Is dat ook de waar het over gaat? Of?
0: Nee, het is meer de vergelijking inderdaad. Van de verschillen tussen de jongens en de meisjes.
1: De verschillen dus. Tussen de jongens en de meisjes.
0: Ik vind het altijd best frappant dat jij nooit naar de tekst luistert.
1: Nee.
0: Jij bent echt iemand van de melodie.
1: Ja, en ik verzin dan blijkbaar in de loop van de jaren verzin ik zelf iets. En dan kijk je soms als naar songteksten, ook in de voorbereiding op deze uitzending. En dan denk ik van, zingen ze dat?
0: Ja.
1: Bij sommige artiesten kun je het ook niet of nauwelijks verstaan. Dan denk je echt ze doen maar wat. Maar nee, het is toch echt
0: ik ken nummers van vroeger vaak. Als ik niet naar de songtekst dan denk, ik heb altijd dat en dat gezongen. Het klopt gewoon helemaal niks van.
1: Ja.
0: Dus, maar ik, bij mij is het juist dat ik de tekst vaak heel... Dat iets met mij doet, zeg maar. Dus echt een combi.
1: Nou, zo zie je maar weer, hè. Wat een duo, hè.
0: Ja, we vullen elkaar weer aan, Ralf. Ja.
1: Ook op dit aspect weer.
0: Nou, neem het maar gauw over dan.
1: Goed, nou neem ik hem weer snel over. Want ja, wel een band die ik zelf ook al wel leuk vond in de jaren 90 is Inner Circle.
0: Mm-hmm.
1: Dat was natuurlijk een beetje een Jamaicaanse reggae band. Grote hits gehad als Sweat, hè, A La La Long.
0: Oh, en die, lekker,
1: die andere waar ik nooit op kan komen. Er zijn er een hele hoop. En het blijkt dus dat zij in 1987 al, dus net even een paar jaar eerder, toen ze eigenlijk helemaal niet zo bekend en zo groot waren, toen hebben ze het nummer Bad Boys ingezongen. Ja. En Bad Boys hebben ze heruitgegeven in 1993, toen ze zo mega populair waren. Nou ja, dan merk je dat ze oud nummer in één keer ook weer meer exposure krijgt. En natuurlijk, het is bij het grote publiek denk ik heel bekend geworden, omdat het de soundtrack is geweest in 1995 van de bekende film met Martin Lawrence en Will Smith natuurlijk. Bad Boys.
0: Ja.
1: Die jullie denk ik ook wel kennen.
0: Ver terug.
1: Gezien hebben. Een beetje zo'n actiecomedy. Zo'n leuk duo met een hoop grappen en rollen en toch een hoop actie erbij. Dus daar is dat nummer pas echt bekend geworden. Ook hiervoor geldt dat natuurlijk Isa, die kiest altijd de versie.
0: Ja.
1: Hè?
0: En dat heb je ook hier ook een verschillende van?
1: Nou, ik neem aan, je hebt de versie uit 87.
0: Oh,
1: je hebt
0: zo
1: versie,
0: bedoel je.
1: Nou,
0: ja.
1: Het kan ook de soundtrack zijn. Geen idee. Het blijft een leuk nummertje van Inner Circle Bad Boys.

0: staan, hè.
1: Het, ja, is eigenlijk, hier te lachen. Het, is, ja.
2: Het is eigenlijk best lachwekkend. En dan ongelooflijk dat zo'n nummer toch eigenlijk wel een van de grootste en opvallende hits was in de jaren 90.
1: Ja, dit is eentje die volgens mij in het foute uur heel vaak voorbij komt.
2: Heel vaak.
1: Maar stiekem zitten we allemaal lekker mee.
2: En we kennen de tekst. Ja. Hè? Zelfs jij.
1: Ja. Ja, nou, ja. Dat is niet zo heel moeilijk bij dit nummer, maar...
2: Ja, maar dat wil iets zeggen, hè?
1: Nee, ja, dat wil iets zeggen, ja.
2: Ja, ja. Nou, inderdaad. Barbie Girl van Aqua uit 97 staat op het album Aquarium. Staat gewoon...
1: Ja, ook leuk, ja.
2: Staat gewoon meer dan 15 landen op nummer 1, hè?
1: Ja,
2: ja, het is ongelooflijk. En het is natuurlijk een hartstikke satirisch nummer. Want het gaat over die perfecte plastic Barbie, hè? En hoe nep dat alles is. Mattel, die heeft een rechtszaak aangespannen. Want ja, die was er niet zo blij mee natuurlijk. Maar die hebben ze hartstikke verloren. Dus het nummer mocht gewoon...
1: Gelukkig.
2: Ja, ja. En dan kreeg door die rechtszaak alleen maar veel meer aandacht. Dus ja, dat... ik denk dat Mattel alleen maar... ja, ze achter de oren krabde van...
1: dat is vaak zo, hè?
2: Ja.
1: Publiciteit maakt niet uit. Positief, negatief.
2: Ja, zeker.
1: Allemaal prima.
2: Ja, ja, ja, ja, precies. Dus dat was Barbie Girl.
1: Barbie Girl.
2: Ja, ja. Ik was nooit zo van de Barbies vroeger. Nee,
1: mijn zus wel.
2: Wel, hè?
1: Ja, maar dat was wel grappig. Want ja, wat ik volgens mij al een keer eerder verteld, die verminkte die poppen helemaal.
2: Oh, echt?
1: Dus je werd er dan een beetje zo gemake-upt.
2: Ja.
1: En dan ook de haren werden hem afgeknipt. En dan begreep ze denk ik nog niet dat die haren dan niet meer zouden aangroeien. Dus de Barbies die ik dan ken, die ze me afgeleefd had, dat waren van die, ja, dat zag er niet uit.
2: Dat was niet het prototype van de perfecte vrouw, zeg maar.
1: Nee.
2: Ik heb daar ook, ik had een hele mooie pop gehad als kind. En dat was van het heel mooi goudblond haar, hè, helemaal lang krullen. Maar ja, ik wilde een jongen. Dus
1: je hebt er even een jongen van gemaakt?
2: Ja, ik heb hem nog steeds. En die heeft echt van die hele kleine stoppeltjes.
1: Ah, dat is dan wel weer leuk nu.
2: Ja, dat is hilarisch, ja, toch?
1: Maar het is niet aangegroeid in de loop van de jaren.
2: Nee, joh.
1: Dat is
2: ik
1: dan
2: heb
1: wel,
2: gewacht,
1: dat is dan wel weer,
2: pook onderop, alles. En,
1: helpt niet, hè? Er gebeurt niks.
2: Nee. het was en bleef een jongetje, zeg maar.
1: Ja, we hebben het al vaak gezegd. Katie had zulk mooi speelgoed vroeger. En je hebt ook heel veel bewaard, hè?
2: Ja, en van de dingen die ik weg heb gedaan, daar heb ik gewoon spijt van. En die ben ik nou weer, heb ik het vaak over.
1: Nou, je bent nu weer alles aan het verzamelen.
2: Ja, ik zit echt, ja, maar wij betrokken. Jij zegt dat het een midlife-crisis is, waar ik in zit.
1: Nou ja, zo noemen ze het dan vaak. Ik bedoel, ik heb die fase nu ook al een beetje.
2: Ja.
1: Dat je weer de jaren 80 spulletjes begint leuk te vinden.
2: Ja, ja. En zoeken en kijken of ik het ergens
1: wil je nog een oproepje doen trouwens? Is er nog iets wat je nog mist? Je weet nooit, hè, wie daar luistert. En...
2: Nee, dat klopt. Nou, ik ben nog wel, daar heb ik vorige keer tegen jou gezegd, een IT-popje.
1: Ja.
2: Ik had vroeger een IT-popje met een brandend lampje in de vinger. En volgens mij, dat weet ik niet
1: phone
2: zeker.
1: Home.
2: Ja, en de oogjes weet ik niet. Het had een schuifknopje op de rug, op de onderrug. Dat weet ik nog wel. En, ik heb twee poppenwagens, maar daar hebben die mensen niks aan. Want die weten niet hoe ze eruit zag. Dat doe ik ook altijd nog steeds op Marktplaats kijken. Dus,
1: ben jij daarover gesproken? Ben jij al naar die nieuwe winkel geweest op de Leidse Hoek? Met vintage speelgoed?
2: Nee.
1: Ken je de boekenwinkel van Ter de Zon?
2: Ja,
1: en daarnaast,
2: schuin tegenover Spekenbrink.
1: Ja, en daarnaast zit nu, of een paar uur verder, weet ik niet, zit nu een winkeltje, een jong meisje wat er nu achter de toonbank staat. Vorige week ben ik er denk ik even, of twee weken geleden alweer even binnengelopen. Maar dan kon ik ook geen tijd om even rond te kijken. Maar die hebben dus vintage spulletjes en met name speelgoed.
2: Echt?
1: Dus nou, wie weet, staat E.T. daar op jou te wachten, Katie?
2: Ja, maar er zijn zat dingen die ik leuk vind, dus ik moet daar naartoe.
1: Ga er eens kijken.
2: Ja, dat ga ik
1: gewoon
2: zeker.

0: Oh, Isa moet echt stoppen met die tunes. En Katie moet het live in gaan zingen. Want wat de mensen niet horen is dat Katie altijd volle borst meezingt. Dus ik vind het eigenlijk veel beter.
1: Ja, ja? Oh, dank je, Ralf. Je maakt mijn dag weer.
0: Dat maakt het zoveel persoonlijker in plaats van zo.
1: Ja. Als jij meezingt, doe ik het.
0: Oh ja, oké. Okay. Ja. Nou, kunnen we het doen.
1: Ja. Ja. Hey, jij hebt gewoon een ergernis.
0: Ik heb gewoon een ergernis. Ja.
1: Dus niet naar binnen gekomen van, ja, ik weet het weer niet hoor. Ja. En kunnen we hem overslaan? En,
0: ja, wel weer eerlijk. Ik moest er wel weer even vanochtend nog van, even stevig over nadenken. Okay. Maar toen kwam die al vrij snel.
1: Ja?
0: Ja.
1: Vertel.
0: Nou, het was weer van gisteravond. Ik zeg al even, het kan zijn dat ik sommige ergernissen, want we zijn natuurlijk al onderhand al een uitzending 70.
1: Ja.
0: En sommige ergernissen die blijven soms. Dus mocht ik hem ooit een keer in de grijs verleden van Kate met Ralf al een keer eerder genoemd hebben, sorry daarvoor. Maar ik denk het niet. Ik denk dat dit de eerste is.
1: We gaan het beoordelen.
0: Gisteravond. Ik had gewerkt gisteren, ja. Dus ik kwam terug uit Utrecht. En ik had de vaatwasser ingesteld dat die lekker klaar is.
1: Ja.
0: Als ik thuis kom, hè? Ja. Dat is wel lekker, hè? Gewoon de boel is schoon.
1: Ja.
0: En dan kun je alles lekker in de kast zetten. Dat is tenminste de bedoeling van de vaatwasser bij mij.
1: Ja. Kan jij die instellen dan?
0: Op tijd.
1: Echt waar?
0: Ja. Je kan nog zeggen over 3 uur aan of over 4
1: Serieus?
0: Uur aan.
1: Serieus?
0: Die voor jou niet?
1: Volgens mij niet.
0: Oh.
1: Niet dat ik weet. Dat
0: vind ik al heel handig, want dan heb je natuurlijk zonnepanelen. Kunnen we overdag mooi aanzetten.
1: Ja, kijk, ja. En dat is het probleem, denk ik. Misschien heb ik het wel, maar zulke dingen interesseren mij dan weer niet. Dus ja.
0: Ga er eens naar kijken.
1: Zal ik eens doen.
0: Moet zeker, ik denk het wel.
1: Ja.
0: Een leuke vaatwasser hoor, Miele. Prima dingetje verder allemaal.
1: Ja.
0: En dan gebruik ik altijd de autostand. Want autostand, dan schijnt er een soort van laserlamp. Die schijnt over je vaat. En die stopt pas als die echt schoon is. Als de laserlamp zegt.
1: Eetje, je hebt echt een luxe.
0: Nou, dan denk je van, het zit goed hè.
1: Ja.
0: Nou, en dan trek je die vaatwasser open.
1: Ja.
0: En dan zit er maar toch een partij wat gewoon niet schoon is.
1: Echt waar?
0: Kan ik echt gruwelijk van balen.
1: Oké. Okay. Dat had je gisteren ook weer.
0: Ja, gisteren ook weer. En oké, misschien doe ik er te veel in.
1: Ja.
0: Zou kunnen. Misschien spoel ik niet goed genoeg voor. Zou ook kunnen. Misschien zet ik er niet op alles op de juiste plek.
1: Ja.
0: Zou allemaal kunnen. Maar toch baal ik er dan weer enorm van. En wat ergste is, dat ken je misschien wel. Als je iets vies uit de vaatwasser hebt gehaald, dan zit het helemaal vastgebrand
1: koekt.
0: Bijna.
1: Ja.
0: Dus
1: ja.
0: Dan kun je het daarna nog 20 keer in de vaatwasser zetten.
1: Ja.
0: Gaat nooit meer los.
1: Ja.
0: Dus dan moet je met de hand, gewoon ouderwets lekker met dreft en een borsteltje.
1: Ja, ik zet het er opnieuw in. Hoor.
0: Plus dat ik vind dat ik altijd nog veel te veel moet nadrogen.
1: Droog jij na?
0: Ja. Dus dan moet ik echt, haal ik het eruit en dan loopt het water nog eraf. En dan moet ik een keer met de theedoek en dan denk ik uiteindelijk.
1: Dat is niet goed.
0: Dan denk ik uiteindelijk.
1: Nee, ik denk toch dat jij het er verkeerd inzet.
0: Ja, dat zou kunnen.
1: Want er moet geen water nog.
0: Echt, dan is hij al een paar uur klaar. Hè? Het is niet zo dat ik hem meteen opentrek.
1: Nee.
0: Nou, het was dus echt wel een teleurstelling.
1: Ja.
0: Dat ik denk van, nou, ik had me voorgenomen.
1: Na een lange dag werken.
0: Lekker, dan wil je alles lekker.
1: Heel warm.
0: En dan denk ik, niet schoon. Oké, in de gootsteen. Oh,
1: ja.
0: ook vies. Ja, ook in de gootsteen.
1: Ja.
0: En dan moet ik dus nog eventjes allemaal met de hand gaan doen.
1: Ik zet het er terug in.
0: Heeft geen zin.
1: Vaak wel, hè?
0: Nee, dat zit zo vast. Door je temperatuur. Wat jij zegt.
1: Ja.
0: Ah, het zit zo vastgekoekt, joh.
1: Maar ik denk echt serieus dat jij het niet goed inlaat.
0: Ja, maar ik zet de pannen altijd onderin.
1: Ja.
0: Dat heb ik geleerd.
1: Ja.
0: En daarboven ontbijtbakkies, glazen, koffiekopjes.
1: Ja.
0: Noem maar op. Dus
1: ik kan eigenlijk weinig fouten doen.
0: Ja, maar toch.
1: Te vol misschien.
0: Ja, misschien.
1: Ja.
0: Ja.
1: En toen ben je uit frustratie even lekker in je SUV gestapt en dan een rondje. Oh nee, die heb je niet.
0: Nee, heb ik niet.
1: Nee,
0: uit mijn 107 ben ik gestapt.
1: Ja.
0: Nou, dat was ook een genot. Nee, daar is niks over te zeggen. Als alles werkte zoals de 107, dan was mijn leven een stuk aangenaam.
1: Kar, die blijft het wel doen, hè?
0: Dus Miele vaatwasser. Nee.
1: Zat even hij zat erin.
0: Even een klein ergernisje.
1: Ja, maar dat is een.
0: In het kader van klein leed, hè?
1: Klein leed. Ja, maar op sommige mensen is dat gigantisch.
0: Ja.
1: Ik snap je helemaal.
0: Dus zo.
1: Nou, mijn ergernis dateert ook van gisteravond. Het is een heel verhaal, maar ik ga het kort houden, want het is vrij lang.
0: Ja.
1: Ik heb vorige week een hele grote tuinkabouter gekocht, 80 centimeter. Jij zit me even aan te kijken. Hilarisch.
0: Een tuinkabouter.
1: Knalras, hilarisch.
0: In de tuin.
1: In de tuin.
0: Heb je hem staan?
1: Ja. Stef, die had een foto gestuurd, die vond hem helemaal geweldig. Die zei, ik wil ook zo'n ding. Die is een aantal dagen op vakantie naar Italië. Dus we hadden het idee, weet je wat we gaan doen? We kopen zo'n kabouter.
0: En dan komt hij terug.
1: Die gaan we bij hem in de gang zetten. En dan komt hij vanavond thuis. En dan staat daar die grote Rinaldo. We hebben hem Rinaldo genoemd. Ros Rinaldo.
0: Rinaldo?
1: Rinaldo, ja.
0: Even uitleggen.
1: Gewoon fout. Rinaldo is toch een foute naam?
0: Rinaldo.
1: Ja, Ras Rinaldo. Ja,
0: niet Ronaldo, maar Rinaldo.
1: Ja, dan krijg je weer de voetballer.
0: Ja, dat krijg je weer rechtszaken en zo.
1: Ja. En het was hilarisch, want Irene, een vriendin van mij, die wilde graag een gouden tuinkabouter. En voor ons pa hadden we een groene. Dus Isa is gisteren met al die kabouters in de auto.
0: In de Kia Picanto. Ja, Isa, die, met al die tuinkabouters.
1: En die tuinkabouters zaten ook allemaal op de stoel in de riem.
0: Ja, in de riem. Dat is dat is, begrijp ik.
1: Ik laat jou straks een foto zien. Ja. Dat was al hilarisch. Graag. Ja, maar dat was niet erg. Want het was alleen maar Isa. Een hoop lachen en
0: rollen. Ja. Wat kan er fout gaan, zou je zeggen?
1: Precies. Ja. Hè? Nou, dus wat doen wij? Gisteren eerst bij Alex en Irene de tuinkabouter afgegeven. Toen bij ons pap. En daarna door naar Breda. En dan is Breda toch ver. Hè? Even s'avonds laat.
0: Ja.
1: Nou, en vooraan straat geparkeerd. Snel blijf ik bij de auto. Isa en Han snel naar boven. Ja, ja. Ja, precies. En die komen eraan. En de sleutel paste niet. En de klink was van de deur af.
0: Bij Stef?
1: Ja, inderdaad. Dus we hadden lichte paniek. Want wat is daarmee gebeurd? Wij wisten van niks. Dus dat heb ik hem toch maar gebeld. Van, ja. Is alles oké? Okay? Je weet het niet, hè? Inbraak of zo? Ja. Of, want wij hebben gewoon de sleutel. En, dat blijkt er allemaal problemen te zijn met die sloten. Sommige van ramen, sommige van deuren. Dus ze zijn daar nieuwe sloten in aan het zetten.
0: Ah.
1: En hij was vergeten te zeggen dat er bij hem een tijdelijk nieuw slot in zat.
0: Waar jij geen sleutel van
1: had. Waar wij geen sleutel van hebben. Dus knuppel heeft niks gezegd. En het is toch lastig zo op vakantie.
0: Zit lekker in Italië.
1: Die zit lekker
0: papa
1: in
0: en
1: Italië.
0: Mama met die kabouter onder hun arm.
1: Precies. Nou kan hij dat niet weten natuurlijk, want dat was een verrassing. Maar ik zei, dan is je verrassing bij deze.
0: Ja, want hij vroeg natuurlijk, hoezo jullie bij mij aan de deur? Wat kwam je doen?
1: Ja,
0: zeggen. Ja,
1: ik kwam daar gelijk.
0: Ik kwam Rinaldo wat leveren.
1: Ik zei, luister, ik heb Rinaldo voor jou. En de verrassing is nu weg.
0: Ja, maar Rinaldo ging mee naar huis dus.
1: Rinaldo staat.
0: Dus je hebt nu twee Rinaldo's.
1: Ik heb twee Rinaldo's. Ja. En ze zijn hilarisch. Ik laat jou hem direct zien. Ik denk dat jij hem ook wil hebben van Frederik, denk ik.
0: Dan moet ik nog even gaan bekijken. Het is, ik ben heel benieuwd. Ik zie graag de foto.
1: Ja, ik ga hem zo jou laten zien.
0: Ja, maar dan is jullie weer onverrichte zaken eigenlijk naar huis. Vanuit Breda.
1: Ja, zeker. Ja. Dat was het dus weer terug. En hoe laat was het, Isa?
2: Dat zou iets rond 11 uur of zo thuis
1: waren. Ja, zoiets, hè?
2: Ja.
1: Oh. Ja.
0: Heeft Isa er ook eentje voor zichzelf?
1: Ja, maar wel een kleintje.
0: Een kleintje.
1: Isa die zei, je kan er zo'n hele grote niet kwijt. Die heeft er een van 40 centimeter in gele.
0: Op je kamer.
1: Die staat
0: leuk. En ook een naam?
2: Nee, nog niet. Dus als de luisteraars een naam weten, dan...
0: Dus als je een leuke suggestie hebt voor de kabouter van Isa.
1: Van Isa, die van Irene, die heet Giovanni. Dus die hebben allemaal een naam. Dan moeten wij zelf thuis nog een naam.
2: Die van de opener was Fred, toch?
1: Dat is Fred.
0: Fred. Kijk.
1: Ja, Fred.
0: Ja.
1: Dus Isa, die moeten nog even... Dus luisteraars, als jullie een leuke naam hebben... En voor een gele tuinkabouter...
0: De kanalen staan open, dus...
1: Die van mij, een razen, die mag ook nog een naam hebben. Dus, ideeën zijn welkom.
0: Ja.
1: Ja. En dan gaan wij nou snel door...
0: Met Cyndi Lauper.
1: Oh, lekker. Ja.
0: Cyndi Lauper, 1983. Ja. Girls Just Wanna Have Fun. Is niet oorspronkelijk van haar...
1: Niet?
0: Nee, ik heb het uitgezocht. Hij komt van 4 jaar daarvoor, 1979. Heeft een of andere schrijver, Robert Hazard, als ik het goed uitspreek, heeft hem geschreven.
1: Oh.
0: Heeft er ook een demo voor opgenomen. Maar ik heb niet kunnen vinden of hij ook echt een commerciële versie heeft gemaakt. Alleen een demo volgens mij.
1: Okay.
0: En via, zoals dat gaat in de muziekwereld, is hij dus bij Cyndi Lauper terechtgekomen. En die heeft er een leuk hitje mee gehad, hè?
1: Behoorlijk.
0: Want dat was Cyndi Lauper zoals we Cyndi Lauper allemaal kennen. Met dat gele haar en die kleuren.
1: Zo moest het zijn.
0: En al die kleren en die kettingen en dat, die look.
1: Ja.
0: Helemaal in die tijd. Nou, hoe ethisch wil je het hebben?
1: Ja.
0: Zij was er echt een verpersoonlijking van. Is natuurlijk ook een wereldster mee geworden. Fantastische zangeres, vind ik.
1: Absoluut.
0: Later heeft ze natuurlijk ook wat rustiger werk gemaakt. Nog steeds. En ik vind het eigenlijk een beetje het origineel. De echte Cyndi Lauper. Girls Just Wanna Have Fun.

0: Uptown Girl van Billy Joel uit 1983. Staat op zijn album An Innocent Man. En hij zingt hier over een hele rijke, stijlvolle vrouw. Zelf ziet zichzelf als een arbeidersjongen. En in de videoclip, daar speelt Christie Brinkley de hoofdrol. En dat werd 2 jaar later zijn vrouw.
1: Ja, Christie Brinkley, dat is een van de topmodellen, toch?
0: Ja, uit die zeker. Tijd. Dat is echt een Amerikaanse fotomodel. Topmodel, inderdaad. Dus,
1: hadden wij kort geleden niet de versie van de Backstreet Boys van dit nummer? Toen we het hadden over boybands en girlbands. Nou, hij is zeker gecoverd door een van de boybands. Ondertussen moet ik even de vlieg van me afslaan hier.
0: Ik zie het.
1: Ja, goed.
0: Maar hij is een hele leuke, sierlijke beweging was dat wat je deed.
1: Ja, sierlijk hè?
0: Ja, heel sierlijk. Isa gaat een raam een stukje dicht doen. Heb je het frisjes?
1: Zullen wij... Had jij nog iets over?
0: Nee, we gaan snel door, want de verzoekjes komen binnen.
1: Ja, de verzoekjes
0: gaan
1: we zo komen binnen. En wij hebben nog zoveel mooie nummers voor jullie in petto. De eerste daarvan, van de rest van de lijst, om het zo maar te zeggen, is dat 1980. Ja. 46 jaar geleden. Nou, ik vind dat... toen waren wij nog jong, fris en fruitig. Hè?
0: Zo echt, hè?
1: Klein.
0: Ukkies.
1: Ja, ukkies waren we toen. Boys Don't Cry van The Cure. En 1980, origineel, heruitgegeven. Ook deze weer,
0: ook
1: heruitgegeven,
0: alweer.
1: Ja. Soms dan worden bands in één keer populair. En dan zegt de manager waarschijnlijk, hé, dat oude materiaal. Mm-hmm. Misschien pruimen de mensen dat nu wel. Laten we dat nog een keer gaan heruitgeven. In 1986, dus 6 jaar later.
0: Ja.
1: Ik kan me enorm vergissen, maar volgens mij is Irene, onze nicht, en haar man Peter.
0: Ja.
1: Of hij nou een fan is van The Cure of van The Clash, want die heb je ook nog.
0: Oké. Okay.
1: Weet ik even niet, Peter, als ik me vergis. Het spijt me, maar anders is deze speciaal voor jou van The Cure. Ja. Boys Don't Cry.

0: Rob Ronalds met Meisjes van de Nacht uit 2009. Ja, een liedje wat gaat eigenlijk over een heel serieus verhaal over het nachtleven van de prostituees. Maar gewoon op een hele feestelijke manier gebracht. En dat wordt nog steeds heel veel gedraaid op feestavonden. En met carnaval komt hij natuurlijk altijd voorbij. Jij kende hem niet, hè?
1: Nee.
0: Tenminste, het nummer ook niet?
1: Nee, denk het niet.
0: Nee. Hey Baby. Hey Baby.
1: Ja, die ken ik wel.
0: Nou, die is ook van hem. En Kleine Blonde Marianne.
1: Die ken ik ook. Maar dan echt, dat is echt van die kroegmuziek.
0: Ja.
1: Van die carnavals.
0: Daar ben je niet zo van, hè?
1: Ja. Jawel, maar dat onthoud ik dan niet zo goed als ik in die sfeer ben. Dus dat zal het zijn.
0: Dat zal het zijn. Ja. Oké. Ga maar snel naar jouw favorietje.
1: Ik pak hem even snel. Ja, mijn favorietje. Ik pak hem even snel over. Blijven bij artiesten van eigen bodem.
0: Ja.
1: Anouk heeft in 2004 het liedje Girl uitgebracht. Van het geweldige album. Ik had hem gisteren nog in de cd-speler. Mm-hmm. Van A tot Z goed. Dit is er eentje van het album Hotel New York. En dit is het openingsnummer daarvan. Girl.

0: lekker hoor, Ralf. Nou, ik heb nog heel eventjes voordat we naar het nieuws gaan. Blijf vooral luisteren, want na het nieuws hebben we een heel mooi verzoeknummer van Paul. Een Franstalig nummer wat erin komt. Tante Wil, die is heel druk bezig om namen te verzinnen voor onze kabouters. Die komt met Rolfie, Peppie, Hanneke, kabouter Plops, Jerommeke, Willeke. Vinden we heel leuk, Tante Wil. Had ik zeker gedaan, maar hij heeft een baard. Dus het is een mannetje. Dus ja, het moet toch een mannennaam zijn. En Ralf, ze vraagt aan jou of je er toch wel een vaatwastablet in hebt gedaan.
1: Zeker.
0: Dat wel.
1: Goeie vraag, Tante Wil, maar ja.
0: Een hele goede
1: vraag.
0: Ja. Misschien moet je tijdens de break even nadenken over het merk van de vaatwastablet.
1: Oh, oké. Ja, dat ga ik doen.
0: Toch? Want het zou zomaar kunnen dat het niet zo'n hele goede is. Dus...

Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Rijkswaterstaat neemt extra maatregelen om het aantal vrachtwagens en touringcars op de verzwakte Merwedebrug verder terug te dringen. Er komen waarschuwingsborden bij grensovergangen, op- en afritten en langs de snelweg. Welke tekst erop komt, is nog niet bekend. Donderdag troffen politieagenten in Chicago 57 ontbindende lichamen aan in een uitvaartcentrum. De lichamen waren onjuist bewaard, onder andere zonder koeling. Omwonenden hadden al dagenlang geklaagd over stankoverlast voordat de politie de ontdekking deed in het betreffende uitvaartcentrum. In de nacht van donderdag op vrijdag werden onbemande vliegtuigen waargenomen boven Mechenich, een Duitse stad met een militair complex waar Patriot-raketsystemen worden onderhouden. Dit incident is het recentste in een reeks van meldingen die Duitsland de afgelopen week deed over dronewaarnemingen, spionageactiviteiten en sabotagepogingen. MIVD-directeur vice-admiraal Peter Racing had jarenlang een openbaar Strava-account waarop zijn fiets- en hardlooproutes zichtbaar waren in strijd met defensierichtlijnen. Tussen 2018 en 2025 waren zijn thuisadres, camperlocatie en vakantiebestemmingen afleidbaar uit zijn activiteiten. Racing beweert niet geweten te hebben dat zijn account nog actief was. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond klaart het vanuit het westen op en verdwijnt de laatste bewolking in het noordoosten. De temperatuur daalt snel en wordt lokaal kouder dan 10 graden, terwijl de wind wegvalt. En tot zover het nieuws.

0: Ja, het is weer tijd, Isa.
1: Ja.
0: Voor jouw onderdeel.
2: Heb je leuke dingen kunnen vinden in deze vakantieperiode?
1: Nou ja, ik had de Oostschuit weer op de mat. Dus
2: ja, ik ook.
1: Daar was ik blij mee. En we reden er gisteren langs de Pannenhoef.
0: Ja.
1: En toen zei ik tegen jou van, nou, daar heb ik ook een stukje over.
0: Nou, ik ben heel benieuwd.
1: Ja.
0: Vertel.
1: De Pannenhoef bruist als nooit tevoren. In een half jaar tijd kwamen er al duizenden aanmeldingen binnen voor cursussen, films, concerten en andere activiteiten. De belangstelling is zo groot dat de website bij start van de inschrijvingen regelmatig overbelast raakt. Dat succes is te danken aan een grote groep vrijwilligers. Inmiddels hebben zich al 100 mensen aangemeld om mee te helpen. Van koks en technici tot organisatoren en bardiensten. Er is zelfs een keukenteam met een chef die ooit in een sterrenrestaurant werkte.
0: Oh, nou. Gordon. Gordon Ramsay.
2: Oh, ja. Wie weet.
0: Of Jamie Oliver.
2: Oh. Ja. Gewoon in Oostraat.
0: Zeker.
1: Ja. Met zo'n 60 activiteiten en volop ruimte voor ontmoeting in is de Pannenhoef uitgegroeid tot een plek waar mensen graag samenkomen. Praten is tenslotte hetzelfde als buurten. Het ouderwetse buurthuisgevoel is weer helemaal terug.
2: Nou, wat leuk. Het is natuurlijk enorm verbouwd, hè?
0: Dus ja? Is, ik ben heb jij het binnen, al gezien?
2: Nee, Frederike wel. Die zegt, het ziet er hartstikke mooi uit en heel veel leuke dingen te doen. Dus, nou, leuk dat het zo...
0: En dat er zoveel gedaan wordt. Dat verbaas ik me steeds over. Dat wist ik echt niet, hoor.
2: Ja.
1: Hebben jullie wel eens gehoord van de zomerschool?
0: De zomerschool?
2: Ja.
1: Nou ja, ik wist niet dat zo heette. Dat is dus elk jaar weer een groot succes. Ook dit jaar weer. En dat is dus al sinds mijn geboortejaar, 1997.
0: En wat is dat dan?
2: Goh, ben je nog lekker jong, zeg.
0: Ja. Broekie.
1: Nee, dat is, is een groep die allemaal zorgt voor activiteiten voor ouderen. Zodat ze niet... dat die ouderen zeg maar tijdens de zomervakantie ook gewoon dingetjes te doen hebben, activiteiten.
0: Och, wat leuk. Het heeft helemaal niks met ik aan kinderen te denken.
1: Ja, dat dacht ik dus ook toen ik de kopje zag, zeg maar.
0: Ja.
1: Maar toen ben ik gaan lezen en ik zal het eventjes, want ik heb het natuurlijk helemaal verwoord. Dus dan moet ik het even
0: oplezen.
1: Nou,
0: maar het lezen op.
2: Lees je,
0: kom maar eens op dan.
1: Even kijken hoor. Daar organiseert de slotje in de zomer allerlei uitstapjes en activiteiten voor senioren die in de vakantie graag onder de mensen blijven. Over programma's zal onder meer fietstochten, lezingen en dagtochten naar bestemmingen zoals Urk, Schokland en Poperingen. Ja. Tijdens de fietstochten draait het niet alleen om de kilometers, maar vooral om de gezelligheid. Onderweg is er volop tijd voor een kop koffie en een goed gesprek. En dit jaar organiseert de zomerschool maar liefst 47 activiteiten, waaronder 9 dagtochten. En dankzij een enthousiast team van vrijwilligers kunnen tientallen senioren ook in de zomer actief blijven en nieuwe mensen ontmoeten. En dat is precies waarom de zomerschool al jarenlang een succes is.
0: Nou, wat leuk.
2: Die vrijwilligers, hè? Goud van de samenleving.
1: Al 2 stukjes van de vrijwilligers, hè?
2: Anders kan dit niet meer als het betaald moet worden. Het is echt geweldig dat het met vrijwilligers... En Oostraad is natuurlijk een gemeente waar best veel senioren wonen.
0: Ja.
2: Dus leuk.
0: Ja.
2: Wat goed.
0: Echt heel leuk. Goeie tippies.
1: Dan heb ik ook nog iets over Jeu de Boel. Alleen,
2: Jeu de
1: ik
2: Boel.
1: Zie dat er een hele moeilijke naam staat. Zou ik toch even vragen.
0: Jeu de Boel.
2: Jeu de Boel.
0: Wacht even hoor.
1: De Oostraadse vereniging.
0: Ik krijg nou... De lijst van Isa toe.
2: En wat staat er?
0: Jeu de Boel. Le Cochonnet.
1: Le Cochonnet.
0: Le Cochonnet.
1: Dankjewel.
0: Ja.
2: Volgens mij is dat, betekent dat de varkentjes, toch? Le Cochon.
0: Nee.
2: De varkentjes iets. De vrouwelijke varkentjes. We gaan het opzoeken.
1: Ja.
0: De Cochonnet.
1: Ja, in ieder geval.
0: Nee, ik denk dat het met Jeu de Boel te maken
1: Jeu de Boel vereniging Le Cochonnet.
0: Ja.
1: Uit Oostschout heeft 45 jaar jubileum gevierd. Dat gebeurde met een feestelijke dag vol wedstrijden, gezellig samen zijn en een bezoek aan het museum Oud-Oostschout. De vereniging telt inmiddels al ruim 80 leden die zowel recreatief als in wedstrijdverband Jeu de Boel spelen. Tijdens de jubileumdag stond niet alleen de sport centraal, maar vooral ook de gezelligheid. Na de wedstrijden was er koffie met een appeltaart, gevolgd door een gezamenlijke maaltijd. En volgens de vereniging draait Jeu de Boel niet alleen om winnen, maar vooral om samen plezier maken. En wie nieuwsgierig is, kan vrijblijvend even een keer komen meespelen.
0: Nou, wat leuk.
2: Dat is helemaal weer hip, hè?
0: Ja.
2: Jeu de Boel.
0: Ja. Ja. Komt uit Frankrijk?
2: Komt uit Frankrijk, nou.
0: Toch? Neem ik aan.
2: Leuk bruggetje? Of...
3: Oh ja, dat is wel een heel leuk bruggetje zou dit nou zijn.
2: Ja. Ja. Ja. Die kijkt me aan zo van, oh ja, ja.
3: Je maakt hem op tijd. Ja, want we hebben Paul, lieve Paul, die zit te luisteren. Dat is de bassist van onze band.
2: Van See You Sunday.
3: See You Sunday.
2: Zijn nog te boeken trouwens. Dus.
3: Haarstikken te boeken, moeten we wel even druk gaan repeteren. Maar die had een verzoekje. En wat voor verzoekje? Want hij is echt ontzettend mooi. Isa is even gaan zoeken hier in de database. En we hebben hem. Dus we gaan hem draaien. En dat is Tous les garçons et les filles. En dat betekent natuurlijk alle jongens en meisjes. Dus hoe toepasselijk is in dit thema. En wat leuk, Paul, want aan Franstalig moet ik eerlijk zeggen, had ik niet gedacht om daar een nummertje in op te zoeken. Dus voor iedereen, maar speciaal voor Paul, is hier. En trouwens, de zangeres Françoise Hardy is het. Dit nummer is, wat zei ik er al, of Engels, Duits, Italiaans en Frans opgenomen.
2: Al die versies opgenomen, zei hij.
3: Ja,
2: 1962, geloof ik, zei je?
3: Ja, rond die koers. Ja. Tous les garçons et les filles.

0: Wat moet ik ervan zeggen?
1: Ja, niks.
0: Toch?
1: Dit is gewoon een geweldig strot.
0: Ja.
1: Ons eigen dreetje.
0: Eigenlijk moet je dit gewoon, wat je altijd zegt, hè, dan moet je ervaren. Ja. Dan moet je voelen. Dan moet je, ja goed, waar kan ik aan toevoegen? Iedereen weet natuurlijk, André Hazes, kleine jongen uit 1990. Het was een ode die hij toen maakte voor zijn oudste zoon Melvin. Ja, waar je eigenlijk nooit niks van hoort. Dus
1: nee, die zijn niet volledig buiten publiciteit.
0: Ja, inderdaad. Ja. Die zijn misschien nog wel het verstandigste. De levenslessen van een vader aan een zoon. En daar schijnt, Ralf, en ik ga er opzoeken, want ik ben er wel heel nieuwsgierig naar. Er schijnt een speciale uitzending te zijn van NPO Radio 2. Hoe het nummer tot stand is gekomen. En er schijnt dan ook een originele rauwe versie van André Hazes te zijn.
1: Een beetje in de trant van Leo Blokhuis.
0: Dat
1: je gaat kijken van hoe is het nummer ontstaan, wat zit erachter.
0: Ja, die producers die leggen dat dan uit.
1: Oh, nou, een keer opzoeken.
0: Dus ik heb nog geen tijd, maar ik wil het echt eens gaan doen. Ik ben wel heel benieuwd naar hoe dat is. Dus ik kom op naar jou.
1: Ik verval in herhaling. Hè. Ik zit de tweede uur. Ik zat er rush. Zit ik altijd naar de klok te kijken. Zo. Van de eerste uur hebben we alle tijd. En dan praten we 100 uit. En dan dat tweede uur. Dan zit ik altijd naar die lijst te kijken.
0: Shit.
1: En denk van het zal toch niet zijn dat.
0: Dat komt gewoon omdat jij. En dat is eigenlijk een beetje dom van je, vind ik zelf. Dat je jouw favoriete nummer als laatste erop staat.
1: Ja, gewoon niks vertellen. Nee, we houden hem geheim.
0: Ja, maar het is echt jouw dikke favoriet.
1: Ja, visueel en
0: beide,
1: audio.
0: Ja, inderdaad.
1: Zullen wij dus maar snel, heel snel doorgaan met het volgende nummer. Ja. Ook niet zomaar eentje. Hè? Een hele mooie ook uit 2022. Vrij recent. Ja. The Killers met Boy.

0: Het meisje, de zanger en de band van Rob de Nijs, 1996. Ik vind het echt een heel mooi nummer.
1: Ja, ik ken het helemaal niet.
0: Nee. Ik vraag. Het staat op zijn album, gelijknamige album. En daar staat ook Bange Hart op.
1: Ja, is een beetje die, dacht ik wel, dezelfde periode.
0: Ja, die periode. Ja. Wat van Bange Hart, dat werd zijn eerste nummer 1.
1: Ja, dat was een knaller, hè?
0: Ja, zeker. Ja. En dat vind ik wel bizar, want hij heeft zoveel geweldige nummers. En daar had er nog nooit eentje op nummer 1 gestaan.
1: Ja, dat zou je inderdaad niet verwachten.
0: Nee,
1: dat hij al veel eerder een nummer 1 zou hebben gehad.
0: Ja. Nee? Dit nummer is geschreven door John Eubank en Belinda Muldijk.
1: Ah, nou, John Eubank. Ik durf het niet te zeggen, maar het had een hoog John Eubank gehalte.
0: Ja, hè?
1: Dat had ook van Marco Bassato kunnen zijn.
0: Dat is waar.
1: Ja.
0: Goed, en Belinda, ja, je kunt zeggen wat je wilt, maar die vrouw kan schrijven, hoor.
1: Ja, absoluut.
0: Dus ja, die twee bij elkaar, ja, dan krijg je dus een heel mooi nummer.
1: Heel mooi nummer, ja. Blij dat je deze hebt laten horen, Katie.
0: Graag gedaan, Ralf.
1: De volgende, ja, die hoeft denk ik geen verdere introductie. Die, ik denk dat heel veel mensen die wel kennen, 1967, van de Noord-Ierse zanger Van Morrison. Nou, dat weten ze eigenlijk al, hè.
0: Ja.
1: Ik heb het even opgezocht, hij staat op de 110e plaats van de 500 Greatest Songs of All Time van Rolling Stone.
0: Okay.
1: Die laat ik al vaker dat ik erbij zeg. Vind ik altijd wel een leuk weetje om nog aan te geven dat het een echte classic is. Ik heb het natuurlijk over Brown Eyed Girl.

0: Big Girls Don't Cry. Het is wel grappig, want Isa dacht, en dat is wel weer leuk, hè, het generatie dingetje, dat het het nummer van Fergie was. Maar het was van Frankie Valli en de Four Seasons natuurlijk. We hadden hem vorige week hadden we hem al even vernoemd in de uitzending. Hij zit er nog alles tussen, hè?
1: Ja.
0: Onze Frankie.
1: Ja, onze Frankie.
0: Ja,
1: maar,
0: zeker.
1: Ja, terecht. Ook weer een leuk nummer. Dus.
0: Ja. 62 alweer een nummer.
1: Oh, zo.
0: Ja. Het was zijn tweede nummer 1 hit naar Sherry. En er stond ook weer 5 weken op nummer 1 en zo. En dat is wel leuk om even toe te voegen. Het is pas opgenomen in de Grammy Hall of Fame. Door de blijvende invloed die het nummer had op de popmuziek.
1: Maar dan vraag ik toch even aan jou. Welke scène van Dirty Dancing hoort hierbij, Katie?
0: Geen idee.
1: Jij als kenner.
0: Geen idee.
1: Nee?
0: Nee. Het enige wat ik... Ja, want ik... God, heel irritant dit, hè? Want ik heb die film 80.000 keer gezien. Volgens mij als ze de eerste keer naar die dingen gaan. Naar die... dat baby meeloopt...
1: Naar de Dirty Dancing.
0: Met die watermeloenen naar... Naar die schuur.
1: Ik wil je niet in verlegenheid brengen, hoor. Ik denk, ik vraag
0: het is je wel gelukt.
1: Ik vraag het even.
0: Het is je gelukt.
1: Katie kent die film, wat je zegt, 80.000 keer gekeken. Dus ik denk, je weet dat helemaal.
0: Ik denk als hij naar de schuur loopt. Maar ik ga het opzoeken.
1: Oké.
0: Het was ook een beetje op de achtergrond, toch? In Dirty Dancing. Niet

0: echt wel. Het is ja, niet zo'n hoofdnummer.
1: Nee, precies. Nee.
0: Ja. Het volgende nummer is al een beetje een dramatische. Die is van John Lennon, Beautiful Boy. Ook wel genoemd Darling Boy. Omdat het zijn laatste studioplaat is geweest voordat hij vermoord werd. In december 1980. Oh. Het nummer is dus ook uit 1980. Dus echt een van de laatste wat John Lennon nog op heeft kunnen nemen. En zoals je ook verwacht, het is ook gericht op zijn zoon, Sean Lennon. Dus een beetje mixed feelings als je dit zo hoort. Ik wil hem maar graag op hebben. Ja. Beautiful Boy van John Lennon.

0: telefoon. Lekker, hè?
1: Ja, ja, ja, en ook vooral hoe lekker jij mee zit te zingen.
0: Ja, ik vind het van
1: lekker. Dat je dat de luisteraars onthoudt. Ja,
0: ah, ik, jammer, hè?
1: Isa, ja. Moet, zet die schuif gewoon een keer open, joh.
0: Nou, dit was me goed dat die schuif dicht was. Want ik vind het een heerlijk nummer. Maar die tekst, die gaat zo fucking snel. En ik weet gewoon niet wat hij zingt. Dus de songtekst erbij houden. Het is wel een uitdagingje. Ja, ik vind het echt een heel lekker nummer van Mika. Ik vond rond die tijd dat hij heel veel van die goede nummers... Grace Kelly zat hiervoor natuurlijk. Dit was zijn... eigenlijk zijn tweede hit en ook zijn definitieve doorbraak wel na deze. En het was natuurlijk een ode aan het zelfvertrouwen, hè, van ja, big girls. Hè, die maat die doet er niet toe, wat ook zo is. En in die videoclip lekkere volle vrouwen die daar staan te stralen en mee staan te dansen. Geïnspireerd op het nummer You Are Beautiful van Jimmy Radcliffe uit 67. Dus
1: Mika.
0: Mika,
1: ja.
0: Van... Big Girls. Mooi. Leuk,
1: Big
0: leuk,
1: girls.
0: Leuk. Ja.
1: Volgende. Ja, we hadden natuurlijk net John Lennon. Dus dan is een klein bruggetje al gemaakt. Naar Paul McCartney natuurlijk.
0: Yeah.
1: Die heeft in de jaren 80 een aantal dingetjes met Michael Jackson gedaan.
0: Ja. Klinkt wel heel ranzig. Nee,
1: nou ja, goed. Op muziekgebied moet ik dat even bijzeggen.
0: Nee,
1: dat denk ik. Dat maakt mij verder
0: misschien
1: ook niet
0: is
1: uit.
0: Misschien is mijn dirty mind.
1: Maar waaronder dit volgende nummer, The Girl Is Mine, is natuurlijk, staat op het legendarische album Thriller. Dit nummer is uit 1982. Was volgens mij een van de eerste singles die van dat album werd uitgebracht. Niet mijn favoriet, moet ik zeggen. Ik vond dat een beetje een beetje een zeikerig nummer.
0: Ja.
1: Dat ik denk, Michael Jackson, kom op. Je hebt
0: jij kan
1: iets...
0: beter, jongen.
1: Ja, vind ik wel. Maar goed, dan moet iedereen lekker het zijn of het haar van vinden.
0: Dat moest Girl of Boy in de titel natuurlijk.
1: En daarom, dus ik denk van, dat mag je eigenlijk niet ontbreken. Want het is wel een enorme hit geworden. En de samenwerking is toch altijd heel bijzonder, vind ik. Paul McCartney met Michael Jackson. En The Girl Is Mine.

0: Small Town Boy, Bronski Beat, 1984. Een heel aangrijpend verhaal, hè? Van een homoseksuele jonge man die zijn dorp moet verlaten omdat hij gewoon totaal niet geaccepteerd wordt. En heel die band, die was toen, waren homo, ik weet niet of ze nog leven. En die waren er heel open over. Maar dat was vooral in die tijd natuurlijk echt wel een dingetje om daarover te zingen. En ja, natuurlijk Jimmy Somerville. Die we ook kennen van zijn werk bij de Communards. En solo, hè, natuurlijk ook heel groot. Boys and Girls, Ralf. Ik vind één dingetje wel heel leuk. Want tegenwoordig is natuurlijk alles jongetje blauw, meisje ras. Wist je dat er vroeger omgedraaid was?
1: Nee.
0: Dat was heel lang terug was het echt alles wit voor een baby. Want dat komt dan uitgekookt worden. Bleken. En toen was ras werd gezien als lichtrood. En dat stond voor vurig, voor krachtig.
1: Ja, ja.
0: Echt voor jongens. En blauw werd een beetje lieflijk gezien. Het was ook de kleur van de mantel van de heilige maagd Maria. Ja. En dat werd weer geassocieerd met meisjes. En dat is echt pas rond de jaren 40, 50 omgedraaid. Ja. Dus ik vond het een ontzettend leuke toevoeging. Ralf denkt alleen maar, Kate, hou alsjeblieft je mond, want ik wil naar Sabrina.
1: Ja, maar we hebben geen videoclips erbij, toch? Wat je al zei.
0: Ja, dus, maar goed, Jack, maar ik kan er gewoon natuurlijk je
1: ja, nee, dan aanzetten. Pak ik hem zelf
0: En je hebt hem waarschijnlijk in de voorbereidingen al tig keer teruggezien.
1: Nee, ik bedoel, goed, alle mannen van de jaren 80 weten natuurlijk precies waar ik het over heb. Sabrina Salerno.
0: Die lag op zijn gezicht ook,
1: Sabrina Salerna. Salerno. Nou,
0: maakt die achternaam toch uit?
1: Goed, maakt niet
0: twee uit. Andere pluspunten,
1: Sabrina,
0: Ralf, dus,
1: precies. Sabrina 1987. Natuurlijk enorm geprezen om de vocale kwaliteiten. En nog andere. Ja, we lachen ermee.
0: Ah, ik ken je. Het is niet onder zijn kwaliteiten, Ralf.
1: Goed.
0: Longinhoud.
1: Wat een fantastisch nummer. Ja, longinhoud, ja. Nou, precies. Goed.
0: Oké.
1: We gaan hier gewoon lekker weinig woorden aan vuil maken.
0: En zet vooral thuis een keertje vanmiddag de clip op.
1: Zet de clip er even bij. Ja, met Sabrina. Ik heb het natuurlijk over boys, oftewel Summertime Love.
2: Boys.

0: Ja, lieve luisteraars, voordat ik met mijn afsluiting begin, ga ik eerst eventjes van Ralf doorgeven dat hij zich erg gesteund voelt door de mannelijke reacties. Die kwamen op zijn nummer van Sabrina Boys.
1: En terecht. Bedankt, mannen.
0: Ja.
1: He? Ja.
0: Nou, de 2 uur, die zijn omgevlogen vandaag met al deze boys en girls. 2 korte woorden die toch vaak gebruikt worden in titels. En dat is logisch, hè, want ja, laten we eerlijk zijn. Jongens die kunnen niet zonder meiden en vrouwen en meisjes niet zonder jongens en mannen. En er zijn een hoop verschillen hoor, maar des te meer overeenkomsten. Ze inspireren elkaar, soms om verliefd te worden, soms om gek van elkaar te worden. Maar vooral om muziek over te maken. En de gouden tip voor vandaag. Als mannen zeggen er is niks aan de hand, dan is er ook niks aan de hand. Zeggen vrouwen er is niks aan de hand, neem maar gerust een bosje bloemen mee. Wij zijn natuurlijk te volgen op social media. Er zijn herhalingen te horen. Maar wat nog leuker is, is dat je het vertaal op elk moment van de dag 24/7 ons terug kan luisteren op de OBRTS.
1: Doe je voordeel mee, dus geen enkele excuus meer om niet te luisteren.
0: Om niet te luisteren, ja. Hè? Precies. Dus red je het niet op vrijdagavond of op zondagmiddag bij de OBRTS. Even op het knopje terugluisteren. Kate met Ralf en dan kun je onze uren terug horen. Voor nu zeg ik bedankt voor het luisteren namens mijn boy en girl. Tot volgende week bij Kate met Ralf.
1: En tot volgende week.
2: Tot volgende week.

Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Rijkswaterstaat neemt extra maatregelen om het aantal vrachtwagens en touringcars op de verzwakte Merwedebrug verder terug te dringen. Er komen waarschuwingsborden bij grensovergangen, op- en afritten en langs de snelweg. Welke tekst erop komt, is nog niet bekend. Donderdag troffen politieagenten in Chicago 57 ontbindende lichamen aan in een uitvaartcentrum. De lichamen waren onjuist bewaard, onder andere zonder koeling. Omwonenden hadden al dagenlang geklaagd over stankoverlast voordat de politie de ontdekking deed in het betreffende uitvaartcentrum. In de nacht van donderdag op vrijdag werden onbemande vliegtuigen waargenomen boven Mechenich, een Duitse stad met een militair complex waar Patriot-raketsystemen worden onderhouden. Dit incident is het recentste in een reeks van meldingen die Duitsland de afgelopen week deed over dronewaarnemingen, spionageactiviteiten en sabotagepogingen. MIVD-directeur vice-admiraal Peter Racing had jarenlang een openbaar Strava-account waarop zijn fiets- en hardlooproutes zichtbaar waren in strijd met defensierichtlijnen. Tussen 2018 en 2025 waren zijn thuisadres, camperlocatie en vakantiebestemmingen afleidbaar uit zijn activiteiten. Racing beweert niet geweten te hebben dat zijn account nog actief was. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond klaart het vanuit het westen op en verdwijnt de laatste bewolking in het noordoosten. De temperatuur daalt snel en wordt lokaal kouder dan 10 graden, terwijl de wind wegvalt. En tot zover het nieuws.

meer mee. Ik neem er nog één. Ik neem er nog twee.

dromen. Gras in mijn hoofd en rook om me heen. Gras in mijn hoofd en

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Spanje introduceert grenscontroles voor reizigers afkomstig uit Italië. Als directe reactie op vergelijkbare maatregelen die Rome eerder instelde voor Spaanse reizigers. Italië nam die beslissing nadat tienduizenden migranten vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta, gelegen in Noord-Afrika, wisten binnen te dringen. Tijdens een groot drugsonderzoek hield de politie gisteravond 6 verdachten aan in Den Haag. In de wijk Duindorp werd een woning aan de Zeezwaluwhof doorzocht, waarbij een grote hoeveelheid drugs in beslag werd genomen en vernietigd. De politie zet het onderzoek voort onder leiding van het Openbaar Ministerie, maar doet geen uitspraken over de rol van de verdachte. Door de aanhoudende droogte zijn bij waterschappen in Zuid-Holland steeds meer scheuren in dijken zichtbaar. Hoogheemraadschap Rijnland trof bijna 150 scheuren aan in 265 kilometer aan waterkeringen. Bij Delfland steeg het aantal van 32 naar 180 scheuren in 42 kilometer, waarvan 18 als serieus worden beschouwd. Twee dijken bij Hoogmade en Reewijk worden versterkt. Een hof van beroep heeft Donald Trump opgedragen de bouw van een balzaal bij het Witte Huis voorlopig stil te leggen. Volgens twee van de drie rechters is eerst goedkeuring van het congres nodig. Trump wil de zaak binnen twee weken aan het Hoge Rechtshof voorleggen. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond klaart het vanuit het westen op en verdwijnt de laatste bewolking in het noordoosten. De temperatuur daalt snel en wordt lokaal kouder dan 10 graden, terwijl de wind wegvalt. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

0: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Bij een brand in een recyclingbedrijf aan de Doklaan in Rotterdam-Zuid ontstond zoveel rookoverlast dat die tot in Heinenoord in Hoekse Waard te voelen was. De Maastunnel werd in beide richtingen gesloten en vielen geen gewonden. De brand ontstond in een hoop schroot en twee boten van het havenbedrijf hielpen bij het blussen. België heeft de overname van helikopterbedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen door een Iers dochterbedrijf van het Chinese GDAT Group geblokkeerd. Minister Klarinval noemt nationale veiligheidsrisico's als reden. NAV is ook actief in Den Helder en Rotterdam en maakt kans op een onderhoudscontract voor nieuwe Belgische militaire helikopters. Spanje voert grenscontroles in voor reizigers uit Italië, geldig tot 7 september als reactie op een diplomatiek geschil over onrechtmatige migratie. Italië had eerder al controles ingesteld voor reizigers uit Spanje, na de bestorming van grensovergang bij Ceuta, waarbij tienduizenden migranten de Spaanse exclave binnendrongen. Een Duitse bezoeker van Walibi Holland verloor een deel van zijn vinger nadat hij bekneld raakte tussen een boot en de vaargeul van de attractie Crazy River. De attractie werd tijdelijk gesloten. Walibi onderzoekt of bezoekers voldoende op de veiligheidsregels zijn gewezen.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht is het droog met brede opklaringen. In het noorden en oosten zijn lokale mistbanken mogelijk. De minima komen uit tussen 8 en 13 graden. En tot zover het nieuws.

vol, gelaaien met zand. Stuitert op stroom, de wagen den held. De aarde die steeds wat naar onder toe velt. En ik haal in langs akkers

would I make the same mistakes if he walked into

0: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Bij een brand in een recyclingbedrijf aan de Doklaan in Rotterdam-Zuid ontstond zoveel rookoverlast dat die tot in Heinenoord in Hoekse Waard te voelen was. De Maastunnel werd in beide richtingen gesloten en vielen geen gewonden. De brand ontstond in een hoop schroot en twee boten van het havenbedrijf hielpen bij blussen. België heeft de overname van helikopterbedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen door een Iers dochterbedrijf van het Chinese GDAT Group geblokkeerd. Minister Klarinval noemt nationale veiligheidsrisico's als reden. NAV is ook actief in Den Helder en Rotterdam en maakt kans op een onderhoudscontract voor nieuwe Belgische militaire helikopters. Spanje voert grenscontroles in voor reizigers uit Italië, geldig tot 7 september als reactie op een diplomatiek geschil over onrechtmatige migratie. Italië had eerder al controles ingesteld voor reizigers uit Spanje, na de bestorming van grensovergang bij Ceuta, waarbij tienduizenden migranten de Spaanse exclave binnendrongen. Een Duitse bezoeker van Walibi Holland verloor een deel van zijn vinger nadat hij bekneld raakte tussen een boot en de vaargeul van de attractie Crazy River. De attractie werd tijdelijk gesloten. Walibi onderzoekt of bezoekers voldoende op de veiligheidsregels zijn gewezen.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht is het droog met brede opklaringen. In het noorden en oosten zijn lokale mistbanken mogelijk. De minima komen uit tussen 8 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur

0: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Bij een brand in een recyclingbedrijf aan de Doklaan in Rotterdam-Zuid ontstond zoveel rookoverlast dat die tot in Heinenoord in Hoekse Waard te voelen was. De Maastunnel werd in beide richtingen gesloten en vielen geen gewonden. De brand ontstond in een hoop schroot en twee boten van het havenbedrijf hielpen bij blussen. België heeft de overname van helikopterbedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen door een Iers dochterbedrijf van het Chinese GDAT Group geblokkeerd. Minister Klarinval noemt nationale veiligheidsrisico's als reden. NAV is ook actief in Den Helder en Rotterdam en maakt kans op een onderhoudscontract voor nieuwe Belgische militaire helikopters. Spanje voert grenscontroles in voor reizigers uit Italië, geldig tot 7 september als reactie op een diplomatiek geschil over onrechtmatige migratie. Italië had eerder al controles ingesteld voor reizigers uit Spanje, na de bestorming van grensovergang bij Ceuta, waarbij tienduizenden migranten de Spaanse exclave binnendrongen. Een Duitse bezoeker van Walibi Holland verloor een deel van zijn vinger nadat hij bekneld raakte tussen een boot en de vaargeul van de attractie Crazy River. De attractie werd tijdelijk gesloten. Walibi onderzoekt of bezoekers voldoende op de veiligheidsregels zijn gewezen.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht is het droog met brede opklaringen. In het noorden en oosten zijn lokale mistbanken mogelijk. De minima komen uit tussen 8 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur. Dag.